0: King Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de King app en maak kans op tickets. King Distortion, jouw poort naar Helderado.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Distortion. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: King, you gotta recognize distortion.

0: Jam Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: King Distortion.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Criminelen lijken minder graag samen te werken met Bolle Jos. Hij staat de laatste tijd te veel in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten, die steeds vaker grote drugstransporten van hem onderscheppen. Ook zou de cocaïne-tycoon zich steeds onvoorspelbaarder gedragen, schrijft het Parool. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. Ooggetuigen zagen drie mannen wegrennen van de in brand gestoken auto. Eén van hen werd daarna dus geraakt bij het oversteken van de snelweg. De andere twee zijn nog spoorloos. Amerika en Denemarken hebben afspraak gemaakt over hoe het nu verder moet met Groenland. Daar was lange tijd gedoe over. Amerika wilde het zich toe-eigenen tot woede van de Denen. Nu is de deal dat Amerika de veiligheid van Groenland op zich neemt. Trump heeft al gezegd er meer troepen heen te sturen. En in Eindhoven is een vrouw van 28 neergestoken. In het huis waar het gebeurde is een man van 32 opgepakt. De politie zegt dat de twee elkaar kennen. Agenten zijn nu bezig met sporenonderzoek en ze proberen uit te vogelen waarom er werd gestoken. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar ook af en toe regen. Het waait flink en de temperatuur komt uit tussen de 19 en 22 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: pakje halen.
1: Check.
0: Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
3: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest.
6: Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
16: Albert Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.

0: opgepakt. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie kennen de twee elkaar. Het is niet duidelijk waarom er is gestoken. De politie doet sporenonderzoek. En Amerika neemt de militaire veiligheid voor Groenland op zich. Dat staat volgens president Trump in een nieuw akkoord dat hij heeft gesloten met Denemarken. De Amerikanen gaan hun militaire basis op Groenland versterken. De Deense premier bevestigt dat er een akkoord is. Eerder dreigde Trump nog dat hij Groenland wilde innemen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon en het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado.

0: LibriVuurwerken.nl
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
20: En nu?
21: Domeinnamen kopen.

0: zetten de bewoners onder druk om de woning over te nemen. Volgens experts toont het aan hoe pervers de onderkant van de drugswereld in elkaar zit. Ook woningcorporaties maken zich grote zorgen. Amerika en Denemarken hebben een deal over Groenland. Volgens president Trump krijgen de Amerikanen de controle over de veiligheid van Groenland, dat van Denemarken is. Andere landen mogen daar geen basis hebben als de Amerikanen daar geen toestemming voor geven. Volgens Denemarken zorgt het akkoord ervoor dat de veiligheid in de regio versterkt wordt. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die kort daarvoor waarschijnlijk betrokken was bij een autobrand. 3 mannen renden weg van de auto. 1 van hen werd geraakt bij het oversteken van de snelweg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 zijn nog niet gepakt. En het kabinet wil scholen anders gaan financieren en daardoor dreigen honderden kleine scholen te verdwijnen, vooral in grote steden. Het geld gaat dan naar scholen op het platteland, zodat die kunnen blijven bestaan. Ouderorganisaties zijn niet blij met alleen maar grote scholen in steden. Er is dan minder aandacht, denken ze. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag, maar wel zo goed als droog. Alleen in het zuidoosten een beetje zon. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. En er staat aardig wat wind. En tot over het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Deze week in de bonus. AHA runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Woningcorporaties maken zich zorgen over een nieuwe trend. Criminelen die kwetsbare mensen onder druk zetten om hun huis af te staan voor loesje zaken. Het radioprogramma Pointer heeft dat uitgezocht. Vanuit dat huis gaan ze dan in drugs handelen. Daar is zelfs een term voor, koekoekswonen. Het drugsimperium van Bolle Jos staat op instorten, schrijft het Parool. Grote drugshandelaren willen niet meer met hem samenwerken, omdat het ene na het andere kooktransport wordt onderschept. Daarom is het risico te groot om met hem in zee te gaan. Bolle Jos zit in Sierra Leone. Nederland wil hem uitgeleverd hebben. De replica van het VOC-schip de Batavia is onderweg van Lelystad naar Amsterdam. Daar krijgt het een stalen constructie, zodat het langer goed blijft. De tocht duurt een uur of 6. De replica is tientallen jaren geleden gebouwd als leer- en werkproject. Het oorspronkelijke schip is uit 1628... en verging al op zijn eerste reis. En in Washington hebben betogers een menselijke keten gevormd rond het Kennedy Center. Op protestborden staat: Donnie, je bent geen JFK. Donnie verwijst naar Donald Trump. Die wil geen geld geven aan het culturele centrum voor renovatie, als zijn naam niet terugkomt op de gevel. Uit beelden zou blijken dat hij misschien zelfs aan sloop denkt. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe regen of motregen. Het wordt niet koud, 19 tot 22 graden. En er staat wel een aardige wind. En tot over het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders schrijf je mis. Pakken.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: King Distortion.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentemmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
21: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Honderden kleine scholen dreigen te verdwijnen, vooral in de grote steden, meldt de Telegraaf.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: King Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nog nooit was het zo duur om diesel te tanken. Volgens United Consumers betaal je nu langs de snelweg iets meer dan €2,82 voor een liter. De prijzen voor brandstof stijgen al een tijdje door de oorlog tussen Amerika en Iran, waardoor de export uit het Midden-Oosten daalt. Er komt bij dat Rusland de export van diesel stopzette. Vandaag wordt de airborne luchtlanding op de Ginkelse Heide bij Ede herdacht, maar het was nog even de vraag of die zou doorgaan, meldt de regionale omroep. Er staat een harde wind en daarom werd het voorprogramma al geschrapt. Ondanks dat zijn toch parachutisten naar beneden gesprongen. Dat was 82 jaar geleden onderdeel van operatie Market Garden. Bij een verkeersongeluk in Zwolle is een vrouw om het leven gekomen. Ze liep op een voetgangersoversteekplaats toen ze werd aangereden door een auto. Die werd bestuurd door een vrouw van in de 80. Volgens de politie was ze niet onder invloed van alcohol of drugs. En honderden mensen hebben in Washington een keten gevormd rond het Kennedy Center. Het is een protest tegen plannen van president Trump. Hij wil dat het cultureel centrum zijn naam krijgt, maar daar heeft een rechter 2 keer een stokje voor gestoken. Nu dreigt Trump het Kennedy Center te slopen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Toodaloo.
1: Levering vuurwerken. .nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Deze week in de bonus, AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
11: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag zijn honderden mensen bij elkaar voor de zogenoemde Wij zijn het volk-demonstratie. Ze protesteren vooral tegen immigratie. Sommigen zijn gekleed in een blauwe jas, witte broek en rode kniekousen, de omgekeerde Nederlandse vlag. Vanaf het Malieveld lopen ze straks een mars door Den Haag. Het was nog even spannend of de dropping van parachutisten boven de Ginkelse Heide bij Ede door zou gaan vanwege de harde wind, maar ze zijn toch gesprongen. De dropping is onderdeel van de herdenking van operatie Market Garden, de luchtlanding in 1944. Wel werd het voorprogramma van de herdenking geschrapt door het slechte weer. Politie in Maastricht is een onderzoek gestart nadat op straat een dode was gevonden. Grote kans dat er sprake is van een misdrijf als je kijkt naar de omstandigheden, zegt iemand van de politie tegen de regionale omroep. Er is een gebied afgezet waar de technische recherche naar sporen zoekt. Ook wordt met een drone gezocht. En het stemmen in Moskou voor de parlementsverkiezingen heeft even stilgelegen, mogelijk door een Oekraïense cyberaanval. De stemmachines konden zo'n 20 minuten niet worden gebruikt, zegt de kiescommissie. Stemmen kan alleen morgen nog. Zo goed als zeker wint de partij van president Poetin, omdat de concurrentie niet mee mag doen. Dan het weer van Weer Online. Het is nogal bewolkt en af en toe valt er een beetje regen. In het zuiden ook af en toe zon. Het is zacht, 19 tot 22 graden met een stevige wind. En tot over het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Als keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De Beter Pickabillies!
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: neer.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Distortion. Kink.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Weekend deal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Spuiplein in Den Haag zijn tientallen mensen voor een demonstratie tegen die op het Malieveld. Daar zijn honderden mensen voor een zogenoemde Wij zijn het volk demonstratie. En is een protest tegen immigratie. Straks lopen ze een mars. Op het Spuiplein gaat het vooral om inclusiviteit en tegen fascisme. Rond de 25 demonstranten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Zevenaar. Het verkeer richting Duitsland komt er niet meer door. In eerste instantie kon de politie enkele tientallen demonstranten tegenhouden, maar een paar wisten toch de snelweg op te komen. Ook de Duitse politie is naar Zevenaar gekomen. Voor de Nederlandse pomphouders is de accijnsverlaging in Duitsland een bittere pil. De brancheclub is bang dat de tankstations bij de grens te klos zijn, net nu het weer wat beter met ze ging. Duitse deelstaten en de regering in Berlijn hebben deze week afgesproken de accijns met 17 cent per liter te verlagen. En er komen paaltjes op stukken vluchtstrook langs de snelweg, zodat vrachtwagenchauffeurs daar niet meer kunnen parkeren om te slapen, meldt RTLZ. Het gebeurt nu vaak omdat er te weinig parkeerplekken zijn, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De paaltjes komen op vluchtstroken direct na tankstations en worden verankerd in de grond. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Kink, Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van extreem rechts bezig... en de ME heeft ingegrepen omdat er met vuurwerk werd gegooid en geweld gebruikt. De ME houdt de demonstranten op het Malieveld, zodat ze niet het centrum ingaan. Tijdens het protest, dat vooral tegen immigratie is... zijn teksten te zien als Nederland is voor de Nederlanders... De politie heeft in Zevenaar een paar klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt... die de A12 probeerden op te komen. Een handjevol activisten is het toch gelukt de snelweg te blokkeren. Het verkeer richting Duitsland kan niet verder. Extinction Rebellion had een actie op de A12 aangekondigd, alleen niet verteld waar. Er komen veel mensen naar de herdenking van operatie Market Garden... op de Ginkelse Heide bij Arnhem. Zo'n 50.000 mensen zagen hoe honderden parachutisten uit vliegtuigen sprongen... De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege te harde wind. Defensieminister Jesselkus was ook bij de herdenking en hield een toespraak. En in München is het Oktoberfest begonnen. De burgemeester opende het festival door het eerste biervat te openen. Er worden tot begin oktober miljoenen bezoekers verwacht. Vorig jaar ging het bijna mis toen veel mensen tegelijk naar binnen wilden of vertrokken en er paniek was. Er zijn nu meer camera's opgehangen om de boel in de gaten te houden. Dan het weer van Weer Online. Veel bewolking met vooral in het noorden en westen af en toe wat motregen. In het zuiden ook een beetje zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen eerst in het zuiden wat regen, verder zonnig. En tot over het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: King Distortion.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI-mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag heeft de politie een einde gemaakt aan het protest van extreem rechts. Op en rond het Malieveld werden demonstranten gewelddadig. Ze bekogelen agenten en de ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Sommige rellsgroepers zijn naar het centrum gevlucht. Voor een deel van Den Haag geldt nu een noodbevel. Een tegendemonstratie verderop in Den Haag is wel rustig verlopen. Op het Spui stonden zo'n 30 mensen die vinden dat iedereen in ons land erbij hoort. De politie heeft ze opgeroepen om niet via het Centraal Station naar huis te gaan, want dat ligt vlakbij het Malieveld. De ME heeft ingegrepen bij een actie van Extinction Rebellion op de A12 bij Zevenaar. Ongeveer 50 die de snelweg blokkeerden zijn in bussen afgevoerd. Meer demonstranten die via de oprit de A12 probeerden op te komen, werden door de politie tegengehouden. Door de blokkade stond het verkeer richting Duitsland vast. En in Nigeria zijn 50 mensen om het leven gekomen nadat ze een vergiftigde alcoholdrank hadden gedronken. Daar zat methanol in. Er zijn ook 50 mensen die blind zijn geworden door de drank. Er zijn 15 mensen opgepakt die het spul hadden gemaakt of verkocht. Methanol is enorm giftig. Organen kunnen erdoor uitvallen. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met vooral in het noorden en westen soms motregen. In het zuiden droger met misschien even zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen overal wat zon, maar ook nog kans op een bui. En tot zover het ANP nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen?
13: Drakentemmen in het Verre Oosten?
14: Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: De prijs.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De Beter Pikken Bunnies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: lekker voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het stopzetten van de gewelddadige demonstratie op het Malieveld in Den Haag hebben groepjes ruilschoppers zich mogelijk verspreid. Voor bijna heel het centrum en wijken eromheen geldt een noodbevel. De politie mag dan iemand dwingen om het gebied uit te gaan. Het Malieveld zelf is intussen leeg. Justitieminister Van Wil hoopt dat de ruilschoppers hard worden aangepakt. Hij heeft beelden gezien van mensen die politieagenten en de ME aanvallen met zwaar vuurwerk en de Hitlergroet brengen. Van Wil walgt ervan en ook Tweede Kamerleden van links tot rechts hebben het geweld afgekeurd. Ander nieuws dan, de politie heeft niet alleen de A12 bij Zevenaar schoongeveegd. Ook in de omgeving van de oprit zijn actievoerders van Extinction Rebellion weggehaald. Het waren er zo'n 100. Ze zijn in bussen weggevoerd. Eerder had de politie al tientallen demonstranten van de A12 gehaald. Ze blokkeerden de weg richting Duitsland. En de replica van het VOC-schip de Batavia is aangekomen in Amsterdam. Vanmorgen vroeg vertrok het vanuit Lelystad, de oorspronkelijke lichtplaats. De Batavia is in slechte staat en wordt in Amsterdam in een dok opgeknapt. Daarna gaat hij terug naar Lelystad, waar hij permanent tentoon wordt gesteld. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
5: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is Curl of the Burl en ik ga hem straks weer uitgebreid aan je uitleggen. Maar eerst zie je Bolt Thrower met 4 Victory.

0: We will remember them. Voor victory van Bolt Thrower. Gisteren was het exact op de dag af. 11 jaar geleden dat drummer Martin Kearns niet meer onder ons is. En ik vond het wel een mooi moment om even bij stil te staan. Want je kunt natuurlijk nooit genoeg Bolt Thrower draaien.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion nummer 65 van dit jaar alweer. Volgens mij de zesde seizoen, even uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet 100% zeker. Volgens mij wel in ieder geval. Afijn. Muziek vandaag van onder andere de weekly bit van deze week, Spirit Box. Hij werd vanmiddag al even bekendgemaakt via de socials van Bjorn's Betonuur en King Distortion. Voor de rest muziek van Mastodon van Grote Geelstraat, Amen Ra, Flemmy, Mowgli, Ramones, Nagusame, Neurosis, Stick of It All. Even kijken, en zelfs Green Lung gaat nog voorbij komen. En die titel, Curl the Burl, daar ga ik straks ook alles over vertellen. Maar eerst door met een plaat die vandaag op de dag af 17 jaar oud is. Ik heb het over de plaat New Junk Aesthetic van Every Time I Die. Dit is Wanderlust.

Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe plaat uit van Green Lung, getiteld Necropolitan. Dit is Dance to the Grave.

Dance to the Grave. Je hoorde Green Lung, afkomstig van de nieuwe plaat Necropolitan. En de band komt 13 december naar Nederland. Sterker nog, naar de 013 in Tilburg. En dan nemen ze Gnome en High on Fire mee als voorprogramma. En daar ga ik bij zijn. Ik heb daar nu al enorm veel zin in. Over nieuwe muziek gesproken. Afgelopen week dropte Spiritbox hun nieuwe single. Er staat een nieuwe plaat. Staat klaar. Zijn ze mee bezig, zou je kunnen zeggen. Maar die nieuwe single die draaide ik vorige week al. En die is gewoon echt heel erg fijn. Dus het is, zeg maar gerust, een plezier om deze aan te mogen kondigen. Als de weekly pit van deze week. Een track die we extra vaak voorbij laten komen deze week bij King Distortion. Je hoort hem hier nu uiteraard ook bij Björn Tommy op King Distortion. Dit is de weekly pit van deze week. Dit is Spiritbox met Morning.

0: De Wikipit van deze week. Je hoort de Spirit Box met Morning hier bij Joris Betonuur op Kink Distortion.
1: Kink.
0: Oké, de titel van vandaag, Curl of the Burl, die is niet zomaar gekozen. Zoals jullie wellicht weten is de titel van de track van Mastodon. Het is ook de track die afgelopen vrijdag tijdens een secret show van de band in Atlanta weer sinds 13 jaar op de setlist stond. En die track werden ze afgelopen week bijgestaan door niemand minder dan John Beasley van Baroness. En of dat dan nog niet genoeg is, hebben ze ook nog even aangekondigd dat John Beasley vrolijk mee op tour gaat met Mastodon. Ja, super te gek. Ik ben een enorm Baroness-fan, dus ik zou dat wel willen zien. Alleen één klein probleempje. De enige tour waarmee John Beasley met Mastodon meegaat is de Noord-Amerikaanse tour. Dus ik zal ervoor moeten gaan vliegen. En ik denk niet dat het op het korte tijdstek nog gaat lukken om af te reizen naar Amerika. Om een show van Mastodon mee te pakken met John Beasley. Dus ja, dan is het maar duimen dat ze nog een keer naar Nederland gaan komen. En dan hoop ik ook dat ze deze gewoon wel op de setlist hebben staan. Gewoon puur omdat het kan, omdat het de eerste keer is dat John Beasley met Mastodon meedeed. Dus Curl the Burl van Mastodon.

Overbearl van Mastodon. Ik heb zo dadelijk muziek voor je van een band die op Helder Radio staat. En ook een nieuwe track van Freddie Mercury. Maar eerst een Nederlandse band, Grote Geel staat. Het is een beetje apart, maar daardoor eigenlijk ook wel lekker. King Distortion.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pakken.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Deze week geven we tickets weg voor Helderado in Klokkenbouw in Eindhoven. En ik ga je zo dadelijk vertellen wat je daarvoor moet doen. Een van de bands die daar staat is Amen Ra. Dit is Razor Eater.

Peter van Amenra, een van de bands die op 14 november aantreden in de Klokkenbouw in Eindhoven bij het Eldorado feestje. En dat feestje, dat is een zeer tof feestje. En ik wil je toch eventjes wijzen op een aantal namen die daar dus staan. Naast dus een Amenra. Want je kunt er ook gaan kijken naar Peter van Spitrock met een 30-jarige bestaansshow. En ik heb die band al heel vaak gezien, maar ik wil het toch wel even meepakken. Als headliner, Eagles of Death Metal. Converge staat er ook nog. The Exploited, LA Guns, Ramkot, Sanguishira Bok, Prong, Propane, Backfire met de laatste show die ze ooit gaan doen. Nashville Pushy, Demented Argo, The Lords of Altamont, Super Suckers, Lost Banditos, Money and the Man, Toxic Shock, Pupil Slicer, Astro Zombies, AD met, even onder jou mee gesproken, de drummer van Astro Zombies is gewoon mijn collega. Nina Bokker van Best Hart voor een Vrouw. Voor de rest ook nog de Dirty Denims en de Hybridian Sleep. Dat allemaal 14 november in Klokgebouw in Eindhoven. En jij kunt daar dus bij zijn. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Bjoris Betonmuur, dan wel King Distortion. Daar staat een collaboration post en daar kun je dus vinden wat je daar moet doen. Komt er eigenlijk wel neer dat je gewoon eventjes daar je concertmaatje moet taggen. En dan maak je uit de wijskant 2 tickets voor dat festivaldagje 14 november in Klokgebouw in Eindhoven. Oftewel Eldorado. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat ik jou komende donderdag ga bellen om je dus die 2 tickets cadeau te doen. Want komende donderdag ga ik 2 keer een winnaar bellen in de show. Door met nieuwe muziek. Freddie Mercury komt 30 oktober uit met L'Avocat du Diable. En daarvan is dit de 2e single alweer. Dit is Dokter.

Het is inmiddels 22 jaar geleden dat Johnny Ramone het aardse voor het hiernamaalse omruilde. Dus vandaag even een klein trekje van de Ramones, hoorde Blitzkrieg Bob voorbij komen. Nieuw materiaal van Nagusame, een Nederlandse band waarvan ik een paar maanden geleden al een keer een primeur mocht draaien, The Grinder. Afgelopen week kwamen ze met een tweede single uit, L'Appel du Vide. En die is me toch een partijtje vet.

Mirror Deep van Neurosis. De plaat die onlangs verscheen, in Undying Love for Burning World van de band, is wat mij betreft echt de beste plaat van dit jaar. Hij is al regelmatig voorbij gekomen bij mij thuis en ik vind hem echt, echt te gek. En ik weet het, het is best een bold statement om dit nu al te claimen als beste plaat van 2026, maar ik zou er niet van staan te kijken als dit oprecht de beste plaat voor mij gaat zijn dit jaar. Misschien trouwens dat ik binnenkort een keer een reeltje moet maken met wat mij betreft de beste platen tot nog toe van 2026. Daar ga ik toch eens even over nadenken, want ik vind het altijd wel leuk met dan tevens ook de vragen bij. Wat zijn voor jou de beste platen die ik dan zeker nog even moet gaan checken? Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. Ik wil je graag even wijzen dat 14 november Eldorado plaatsvindt en dat we daarvoor tickets weggeven via de socials van Björn's Betonuur en King Distortion. En komende donderdag ga ik daarin al winnaars bellen in de show. Dus zorg er vooral voor dat als je meedoet, je ook je telefoon aan hebt staan. En dat ik, het zou wel eens kunnen zijn dat ik daar met een onbekend nummer bel. Dan daarnaast als laatste track, want daar zijn we nu bij aangekomen. Afgelopen week kwam er een filmpje naar buiten van Pete Collar, gitarist en broer van Lou Collar. Uiteraard de mannen van Sick of It All. Het schijnt een van de laatste wensen te zijn geweest van Lou dat de band doorgaat. En ze zijn zich nu aan het beramen op hoe ze dat in hemelsnaam gaan aanvliegen. Dus bij deze, Sick of It All, Built to Last.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam zijn hulpdiensten bezig om mensen te bevrijden uit een brandend gebouw. Het gaat om een kunstmuseum, Brutus Art Space. Mensen in de omgeving van de brand kunnen last hebben van de rook. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een jongen is gewond geraakt toen hij van een rijdende trein was gevallen. Hij was op een station van Uitgeest net te laat, maar wist zich nog wel aan de deur vast te klampen. Toen de trein vaart maakte, moest hij loslaten. Vrienden van hem die in de trein zaten, waarschuwden het NS-personeel. De rust is teruggekeerd in het centrum van Den Haag. Op het Malieveld liep vanmiddag een protest van extreem rechts uit op geweld. RTL meldt dat het misging toen tientallen hooligans van ADO Den Haag naar het Malieveld kwamen om te vechten. Agenten en de ME werden aangevallen. Daarna werd de demonstratie stopgezet. En op de A12 in Zevenaar bij Arnhem was de politie druk met snelwegblokkeerders. Er zijn 100 mensen aangehouden. Het gaat om klimaatdemonstranten die op de snelweg gingen staan of zitten. Ook stonden ze rond de oprit. De politie heeft ze in bussen gezet en weggevoerd. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met in het noorden en westen soms motregen en er waait een stevige wind. Morgen een mix van wolken en zon en tussendoor kan ook een bui vallen. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Leuk dat je luistert naar wederom een nieuwe aflevering van De Loods. Jongens, op Kinderstortion. En dit keer vanaf het festivalterrein van Baruch Open Air. En we zitten in een soort van glazen huis.
1: Aquarium.
0: Waardoor bezoekers van het festival ons kunnen zien zitten. En helaas niet kunnen horen. Want de techniek laat ons even in de steek. Nou, het zij dan maar zo. Maar goed, er treden hier allemaal bands op. Dus wie er zo gek om nu om naar de radioshow te luisteren, dat weet ik even niet. Toch redelijk wat mensen die hier zo zijn. En respect dat iedereen hier ook staat. Ik zie vooral mensen hier langs lopen. En nog weinig. Oh, het zit iemand te zwaaien. Oh, dat is leuk.
1: Ja, maar ze horen
0: ook niet. Ze horen helemaal niks inderdaad. Nee, dus dat schiet ook niet op. Ja. Wij gaan vier bands ontvangen die hier vandaag spelen. En we hebben een beetje uitgezocht op bands die we nog niet eerder in de show hebben gehad. Verwacht dus vooral diversiteit in deze show. En qua muziek sta ik ook wel even stil bij Rotterdam. Oh, waar we vandaag te gast toch zijn.
1: Zeker.
0: Verder geen Rick. Die is heel druk met Marder. Yes. De headliner van Wild Man Metal Fest. Maar uiteraard is hij wel aanwezig. Goedel Druter.
2: Hallo.
0: En we gaan een nieuwe track draaien van een van jouw bands.
2: Oh.
0: Hoe lekker is dat? Dat gaat ergens gebeuren de komende 2 uur.
1: Oh god.
0: We gaan zo naar onze eerste gast. Met een zangeres die op zeer jonge leeftijd een major contract tekende. Maar dan in de jazz. Hoe dat zit, dat ga je zo horen. Blijf luisteren. Maar eerst een band die vandaag ook op Baruch Open Air stond. En dat zijn onze vrienden van Graceless.

0: Graceless was dat met Sanctified Slaughter. En die toestand.
1: Ja.
0: We gaan onze gasten, maar wel alle vier tegelijk, even aankondigen. Op een romantische manier.
1: Ja.
0: En net werden er al handen vastgehouden. Ik vind het prachtige.
1: Doe het echt.
0: Liefde is als een festivaldag. Veelbelovend, maar meestal modderig. Ze begint met vlinders en eindigt met gehoorschade. Ze laat je huilen tot je dorst krijgt. Welkom, Teardrinker. Ze steekt zonder waarschuwing toe, romantiek volgens Tiger Knife. Ze onderzoekt daarna wat er nog van je relatie over is, lijkschouwer. En Psygonaut probeert in je hoofd te ontdekken waar het misging. Vier bands samengebracht door passie, herrie en gebrekkige communicatie. Precies de ingrediënten van ieder langdurig huwelijk. Dus open jullie harten voor Teardrinker, Tiger Knife, Lijkschouwer en Psygonaut!
2: Je ging zo snel, ik kon er eerst tussen.
0: Nee, ik ging inderdaad razendsnel. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Ja. We beginnen inderdaad met Teardrinker.
2: Ja hoor.
0: Dat ging nog even mis. We kregen een mailtje terug dat het Teardrinker was. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Teardrinker is het. Laten we beginnen met jou, Kim.
3: Ja.
0: Want ik had ook aangaf in de vooraankondiging. Je hebt toch een bijzondere carrière achter de rug.
3: Ja.
0: Op hele jonge leeftijd tekende je al bij een major Universal.
3: Ja, Universal, ja.
0: Op 14-jarige leeftijd een contract.
3: En je ging platencontract.
0: Jazz ging je maken. En met, volgens mij ook met bijzondere mensen.
3: Ja.
0: Hoe ging dat?

0: Je was 14? Of?
1: Ik was hier 13, maar 13. Op mijn 14 kwam het uit. Ja.
0: Wauw.
2: Jezus, ja. Vet toch?
1: Ja, ja. Ik heb het heel lang niet geluisterd.
0: En heb je het ook geschreven?
1: Nee. Dus jazz is eigenlijk voornamelijk allemaal standards, heette dat. Dus dat zijn liedjes uit de Great American Songbook.
0: Ja.
1: En die worden door allerlei mensen gecoverd. Dus ook door, dit liedje bijvoorbeeld is bekend geworden door Ella Fitzgerald. Een hele belangrijke jazzvocalist.
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, nou ja, die heeft dit gezongen. Dat wil wel zeggen. Een versie.
0: Ja, dat wil wel zeggen.
1: Ja, ja,
0: ik ben niet echt thuis in de jazz, zeg maar.
1: Heel netjes van jou, ja.
0: Ja. En ik begrijp dat Treintje Oosterhuis heeft hier ook meegedaan.
1: Ja, op deze plaat heeft zij een duet met mij gezongen. En op mijn tweede plaat heeft ze backings gedaan met Total Touch. En
0: ook door al die familie van jou is dat, dus iedereen kent elkaar, heb je het voor elkaar gekregen?
1: Ja, zij kwam gewoon bij ons over de vloer omdat mijn vader muziek voor haar arrangeerde. En toen vertelde ik dat ik jazz heel cool vond en Ella Fitzgerald heel erg fan van was. En dat vond zij heel cool, dus ze wilde gewoon graag helpen. Het was heel bijzonder dat iemand van 14,
0: ja,
1: die muziek zong.
0: Nee,
1: ja,
0: absoluut.
1: Vooral in Nederland. Ja.
0: En je kan nog een tweede album kwam eraan. En daar ook onder andere toesnit van Prince.
1: Ja, klopt.
0: Heeft daarop ook geen kleine namen, denk ik dan?
1: Nee, dat kwam ook weer door Treintje eigenlijk. Want die is bevriend met Candy Dulfer. En Candy Dulfer speelde bij Prince in de band.
2: Holy crap, zeg. Gaat er wel veel lopen.
0: En ook Candy Dulfer speelde mee op jouw album.
1: Ja,
0: en
1: klopt. Ja.
0: Dus een hele historie voordat je hier mee begon.
1: Ja, klopt.
2: Dat ik herken je niet.
1: Nee, dat is wel
0: nee.
1: Ik ook niet.
0: En je werkt ook met deze persoon, ken je die nog? Voor de oudere metalhead.
3: Oh ja, metal dit.
0: Gino Vanelli.
1: Gino.
0: Die heeft er ook iets meegedaan, geloof ik.
1: Ik heb wel duetten gezongen met Gino Vanelli. Ja.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Wow. En je hebt op het North Sea Jazz Festival heb je ook gestaan.
1: Ja.
0: En
2: holy crap.
0: Is dat een heel ander leven, denk ik.
1: Ja, daar ben ik ook wel klaar mee, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
2: Is dit leuker?
1: Ja, is veel leuker.
0: Ja, is veel leuker.
1: Ja.
0: Oh, nou, het wist natuurlijk alles over weten. Ja. Zullen we anders eventjes heel toepasselijk de libellenvraag eens even erbij pakken?
3: Oh, dat is goed.
0: Is dat een goed idee?
2: Ja.
0: Volgens mij hebben we er nog een jingle bij.
2: Het is ook no pun intended, hè? Met thee.
0: Nou, het is ook mooi passend. We hebben een... Is dit hem? Ja, het is hem. Ik heb al een tijdje het niet meer gedaan. Maar we hebben een theezakje waarop een vraag staat. En onze gasten krijgen dan zo'n theezakje en de vraag mag beantwoord worden. Lekker zijig. En ik dacht met tea drinker. Misschien even mooi om. Ik had nog een high tea in gedachten. Maar goed, dat is echt niet gelukt.
2: Ik wist dat je maar ging terugkomen.
0: Het is. Ja, wellicht kunnen wij een theezakje. En zullen wij anders even hier een theezakje?
1: Ja, misschien dat iemand...
0: Oh ja, heel goed. Ja hoor, degene naast jou gaat een theezakje pakken. Oh. En wat voor een vraag staat erop? En je mag hem echt goed in de microfoon voor lezen.
4: Wat is jouw roeping?
0: Wat is jouw roeping?
2: Hey, dat is niet de slechtste die we hebben gehad.
0: Nee, en heb je daar ook een mooi antwoord op?
5: Ik?
0: Ja.
5: Ik
0: ga geen microfoontje willen.
4: Ja, sorry.
0: Ja,
4: hallo.
0: Top.
4: Ik denk dat wat ik nu aan het doen ben wel dichtbij komt. Wat ik denk dat mijn roeping is.
3: En met wie spreken wij nu?
0: Ja.
4: Ik ben Gijs.
3: En wat doe jij?
4: Ik doe drummen in Teardrinker. En ik ben er over een uurtje nog een keer. Volgens mij met Lijkschouw zit ik.
0: Juist. Ja, dat vermoeden had ik al inderdaad. Ja. Ja, met Lijkschouw, die moet het gast hebben, kom je wederom. Aha.
4: Ja.
0: Nee, ik snap dat dit ongeveer wel is wat ja, dat begrijp ik wel.
4: Ja.
0: Vrij logisch antwoord op deze vraag, denk ik zo.
4: Ja.
0: Zullen we luisteren naar Teardrinker? En dan gaan we uiteraard even over Teardrinker hebben.
4: Ja, leuk.
0: Ik heb een nummer uitgezocht.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik weet niet of jullie... ik kan niet heel veel nummers tegen.
1: Nee,
0: drie. En de meeste waren rond de 8, 9, 10 minuten. En één was ruim 5. Dat werd hem. En dan heb ik het over. Enig idee?
1: Nee, ik ga altijd... Ik krijg
0: een blackout. Nee, geen. Ik kwam tegen Equilibrium.
4: Ah, ja.
0: En die is ruim 5 minuten. Dus dat lijkt me een mooie.
4: Lang, hè?
0: Ja, nou, komt-ie aan. Tear Drinker.

0: Ja, dat was Tear Drinker.
1: Equilibrium.
0: Ja, is het ja, tof nummer. En jullie hebben ook opgetreden hier bij Baruch. Hoe omschrijven jullie eigenlijk zelf jullie muziek?
2: Ik denk dat we een mix zijn van screamo, post-hardcore. Dus ook wel die hardcore elementen.
0: Ja.
2: En, maar ja, eigenlijk spelen we gewoon waar we zin in hebben. En dit komt eruit.
3: Ja.
0: Het is toch niet bedacht? Dit is iets wat er gewoon...
3: Dit is iets wat een beetje organisch is ontstaan door wat we zelf allemaal vet vinden. Gewoon dat elkaar laten horen ook. En gewoon met z'n allen wat maken.
0: En dat maakt niet uit eigenlijk wat het is. Dit is het. En ja, voor de rest niet iets een plan of over nagedacht. Dit is gewoon wat eruit komt.
2: Ja, ik denk het wel. Wat misschien wel goed om te weten is... Dus we hebben een keer op een Roadburn Festival besloten om een band te worden.
0: Ja, dat begreep ik, ja. In 2024 of zo, hè?
2: Precies, ja. En dat betekent natuurlijk wel een beetje wat je leuk vindt om naar te luisteren. En we hadden het er gisteren nog over. We waren aan het eten met elkaar. En wat we mooi vinden is... We maken muziek. En een van onze soort van ongeschreven regels... is dat we niet tegen elkaar zeggen van... Oh, dit vind ik niet nice. Dus we maken iets, we schieten het niet af en we kijken wat het wordt. En dat wordt uiteindelijk wat we gaan spelen. Dus zo is bijvoorbeeld die... we hebben dit jaar een Roadburn commissioned piece geschreven.
0: Ja.
2: Die is ook op die manier ontstaan.
0: I Hope This Hurts heet het, geloof ik.
3: Ja.
0: En muziek van 3 kwartier ongeveer.
3: Ja, klopt.
0: En dus is het ook gewoon 1 nummer van 3 kwartier?
2: Nee, het zijn een aantal, ik weet niet hoeveel nummers, 5 of 6.
0: Oké. Okay.
2: Maar het zijn, losse 5 nummers. Ja. Het zijn losse nummers die samen wel één verhaal vertellen. En dat verhaal gaat onder andere over wat de heksenjachten van vroeger betekenen voor nu. Omdat die nog steeds best wel herkenbaar zijn in onze maatschappij. Met het vervolgen van iedereen die anders is op het gebied van gender of seksualiteit. Of
3: huidskleur.
2: Huidskleur die tegen...
0: Het is een beetje terug, zullen we zeggen. Nou, misschien is het nog nooit weg geweest, maar het is nu wat meer...
2: Ja, misschien wel.
0: Tegen elkaar opgezet voor het her en der.
2: Ja.
0: Ik vroeg me af, dat is even dan voor Kim. Je komt ook uit de jazz en je hebt nu dit. Je kan heel veel meer in kwijt, lijkt mij, dan in jazz. In ieder geval je gedachten. Of was er in jazz ook een ruimte ervoor om je mening te uiten?
4: Ja, ik denk dat jazz vooral als genre natuurlijk heel erg een genre is waar je kan in alle muziek kan je alles kwijt, denk ik.
0: Ja, in ieder geval muzikaal, maar ook wat textueel ook.
4: Ja, ook textueel. Ja? Ik denk dat vooral als je kijkt naar hoe naar wat er in jazz gemaakt is, maar ook gemaakt wordt, dat gewoon echt een super interessant, heel bijzonder, heel erg versatile genre is. Maar het is gewoon niet mijn genre.
0: Niet meer in ieder geval.
4: Nee. Ik ben wel opgegroeid met die muziek, maar de reden waarom jazz bijvoorbeeld niet mijn genre is, is omdat ik het gewoon leuk vond om muziek te maken die veel meer vanuit mij gemaakt wordt. Vanuit mijn eigen emotie en vanuit mijn eigen taal en mijn eigen woede die ik voel.
0: Ja.
4: En binnen jazz was daar gewoon weinig ruimte voor. En daarnaast wilde ik me ook gewoon graag afzetten en graag nieuwe dingen uitproberen.
0: Nog even de muzikale achtergrond. Kan je iets vertellen over jouw muzikale achtergrond?
3: Mijn muzikale achtergrond. Ik heb 10 jaar bas op mijn slaapkamer gespeeld. En nooit in een band gezeten hiervoor. Want ik had altijd vrienden die al in 5 bands zaten. Dus er was nooit ruimte voor. Ik heb een solo project. Wat een beetje stil ligt nu. Maar daar maak ik drone en noise.
0: Ja.
3: Dus ik heb daar weer wat meer... Ja, dat is een beetje mijn achtergrond. Denk ik, vooral drone, ambient.
0: Ja.
3: En het is heel grappig, want we zitten dus met 3 bassisten in 1 band. Dus het was echt vechten om wie...
0: Oh, dus redelijk wat.
3: Wie dat mocht gaan doen, een beetje.
0: En niet allemaal tegelijk, 3 bassisten. Is ook misschien wel interessant.
3: Dat zou misschien nog wel een side project kunnen worden.
0: Oké.
3: Maar toen mocht ik bas spelen. En dit is voor mij is het allemaal heel nieuw. Dit is de eerste band waar ik in speel. En het is gelijk met mijn beste vrienden. Dus het is...
4: Dat
1: kan slechter.
3: Beter kan het niet.
0: Nee.
3: Ik hoor ook wel eens van, iedereen heeft in meerdere bands gezeten. En ik hoor wel eens hoe naar dat kan zijn, zeg maar. Dat er gewoon best wel wat ruzie kan zijn.
0: Zeker. Dus, geen last van.
3: Nee.
0: Oh, dat is wel lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik zou zeggen, hou dat vast vooral. Kun jij nog iets zeggen over jouw muzikale achtergrond?
2: Ja, ik zit natuurlijk hiernaast ook in Lijkschouwen, net als Matteo en Gijs, dus onze andere gitarist. En,
0: Zit je ook in Lijkschouwen?
2: Ja, en de drummer. Gijs is de drummer bij de band. Ah. Ik speel bas in Lijkschouwen, gitaar in Teerdrinker. En Matteo speelt gitaar in beide bands, dus daar is heel veel overlap in. Gijs en ik zaten nog in de band Void Diver vroeger. Matteo zat nog in Marrowbiter, Gijs in Acid Reflux. Dus we hebben allemaal een historie in de lokale scene.
3: Kim in Vulva. Kim wat in Vulva. Een hele vette band.
0: Ja, precies. Ja. Dat, nou, tof. Volgens mij gaat de volgende band al eraan komen, heb ik het idee. Dus ik ga even een nummer in starten van de band Heloise, een Rotterdamse band. Maar wel heel erg oud.
2: Van Ben en Heloise heb ik nog gitaarles gehad.
0: Oh echt waar?
1: Ja, die is ook nog langs geweest.
0: Oh, wauw. Oh, dat is recent nog? Of is dat ook al heel lang geleden?
2: Nee, dat is wel, hoe lang is dat geleden? Misschien wel bijna 20 jaar.
0: Oh, echt? Oh, wat gaaf. Nou, we gaan even iets van binnen verdraaien dan. In the Line of Fire. Dank jullie wel voor jullie komst.
1: Bedankt.
0: En we hebben ervan genoten. En tot een volgende keer.
1: En te gekke show.

0: jongens. Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
10: Weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Job.nl/business.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Dit is Kink Distortion.

0: hier met de volgende band, Tiger Knife. En daar gaan we zo meteen even lekker mee babbelen. Maar eerst even een nieuwe single van 12 Thorns is het.
1: Zeker.
0: En zij kwamen een nieuwe single zetten, De Zondaar. En daar gaan we nu even naar luisteren. En dan zo meteen met Tiger Knife.

0: Dat was 12 Thorns met De Zondaar. En dat is een lekker nummer, hè?
1: Jazeker. Van genoten.
0: Ja, dat is een fantastisch nummer. Nee, dat is mooi. Tiger Knife. We zitten hier met 4 man. En 1 dame trouwens. 3 man en 1 dame. Vertel even, wanneer is de band ontstaan? Laten we even beginnen. Want ik denk dat heel veel gasten, heel veel luisteraars niet precies weten wie jullie zijn. Dus laten we even starten. Hoe oud is de band?
2: 2019 zijn we begonnen.
0: Iets dichter bij de microfoon als je wil.
3: Hallo.
0: Ja, vlakbij de microfoon houden, yes.
2: Ja, 2019 zijn we begonnen. Het was eigenlijk allerlei bestaande lijntjes die toen uiteindelijk bij Tiger Knife zijn uitgekomen. Dus mensen die al bij elkaar in de band zaten. Ik had contact met Thomas gehad, omdat ik behoefte had om weer in een band te komen. En dat was iets wat niks was geworden, dus... Het is eigenlijk allemaal bandjes die er al waren. En toen gingen we met dat groepje bij elkaar zitten van de line-up toen. En dat werkte gewoon heel goed.
0: Oké. Was het verhaal achter de bandnaam Tiger Knife niet echt gebruikelijk?
4: Nee, we wouden eigenlijk iets wat catchy klinkt. Wat een beetje Tiger Knife, daar zitten een beetje dezelfde klinkers in. En het moet een beetje tot de verbeelding spreken. En tijgers zijn natuurlijk ook gewoon... aan zich wel best wel mysterieus en hebben veel betekenis in verschillende culturen. Ze zijn heel krachtig en mysterieus. En om dat een beetje down to earth te brengen, hebben we de knife daarbij bedacht. Omdat het dan Tiger Knife, ja, je hebt dan toch een soort van verbeelding bij. Gevaarlijk, sterk, krachtig. Ik moet eigenlijk zelf altijd meteen aan een sabeltandtijger denken.
0: Ja, inderdaad. Ja.
4: Prehistorisch. Maar toch ook wel heel erg... Knife is toch wel heel erg... gewoon down to earth.
0: Ja.
4: Hardcore.
0: En waar nog meer bandnamen die jullie aan twijfelen over? Misschien die? Heb je nog een...
2: Ja, er is één die heel erg is blijven hangen. Oh, moet ik die zeggen? Had ik ooit nog een Cypher erin? Nee, dat was Mauvais Dent. Een Franse naam, slechte tanden. Ik weet niet, ik vond dat gewoon heel veel. Dat was volgens mij Thomas.
0: Mauvais Dent.
2: Ja, mijn Frans is vreselijk. Maar...
1: Klinkt ook wel meer black metal of zo.
2: Ja, dat is, zeker als je met dat Frans randje eraan. Dat was hem niet geworden, want dan krijg je natuurlijk dat als het aangekondigd wordt. We hebben Mauvais Dance.
0: Dus ja, het is geen krijgen inderdaad. Ja, dat wordt een crime inderdaad.
1: In Rotterdam.
0: Ja. Hey, hoe omschrijven jullie zelf eigenlijk je muziek? Waar een luisteraar die jullie niet kent, hoe zou je je eigen muziek omschrijven?
4: Ik zou zeggen, ja, heel veel contrast.
0: Contrast,
4: ja.
0: Oh. Waar tussen?
4: Veel mensen hoor ik toch wel vaak zeggen, jullie zijn muziek is altijd heel erg... Het gaat van snel en zwaar, gaat het naar heel erg dissonante. En langzaam. En daartussen zit dan ook weer melodische. Dus ze probeert dan allemaal aan elkaar over te laten lopen.
0: Oké.
1: Maar dan meer.
4: Dus, en daar komt ook een beetje, misschien ook wel de Tiger Knife dan weer een beetje in terug.
0: Ja. En wat is jullie muzikaal, jullie achtergrond? Wat vinden jullie tof?
2: Dat is zo ongelooflijk breed. Dat kan echt. Dat gaat echt van city pop. Yes. Van citypop hier naast me, groot fan naar huidige pop, jazz, misschien niet per se hip-hop luisteren naar, maar ook heel veel core, verschillende soorten core. Ik luister zelf ook wel wat naar deathcore hier en daar. Ja, natuurlijk de huidige metalcore, de huidige hardcore, de moderne versies ervan. Dus het is eigenlijk gewoon heel breed.
0: Ja, als ik heb geluisterd, ik denk, ik zit zelf in een soort van hardcore te denken. Of doe ik je dan tekort?
4: Ja, als je zou misschien de vraag zou stellen, wat voor muziek zou je willen maken? Dan is het inderdaad metalcore, hardcore.
1: Ja, daar zit je wel tussenin, toch?
4: Ja, daar zit je gewoon in, ja.
0: Ja, precies. En Thomas, ik weet niet even de andere namen. Jij bent Thomas. Je bent begonnen volgens mij als bassist.
4: Dat klopt, ja.
0: En
4: ja.
0: Nu ben je de zanger.
4: Ja, in Tiger Knife ben ik begonnen als bassist. En ik deed daar ook een backing vocals.
0: Ja, je deed ook daarnaast naast de bas.
4: Ja, die deed ik af en toe aan de backing vocals erbij.
0: Oké.
4: En nu ben ik de zanger.
0: En ik heb je ontzettend rond zien springen enzovoort. Dus het is natuurlijk een hele andere rol dan bassist, zeg maar. Ja. En je wist al dat het op je lijf geschreven stond?
4: Ik heb wel in het verleden wel ervaring als zanger gehad, ja. Als frontman van een andere band.
0: En toen je bassist werd, wou je eigenlijk ook wel zanger zijn? Of,
4: Nee, ik wou wel echt... bassist zijn, ja. Ik was al begonnen met basgitaar spelen voordat ik bij Tiger Knife kwam, ja.
0: En mis je het nu niet bij Tiger Knife? Je ook de bas niet speelt.
4: Toen het moment kwam dat ik van rol ging switchen, was er nog wel een moment dat we dachten van we gaan naar een zanger zoeken. En toen, ik heb al zitten denken van ik vind bassen eigenlijk wel heel leuk. En het is ook, een live rol is het ook heel anders. Want het is toch, voor mij in mijn ervaring, toch wel meer wat iets meer relaxed. Met iets minder.
1: Als ik jullie bassist zag niet, maar.
4: Het is iets minder. Er staat toch wel wat meer. In mijn ervaring wat minder pressure op naar vanuit de band naar buiten.
0: Oké. Okay. Maar je zag niet zitten de combinatie van bassist en zanger zijn?
4: Nee, dat zag ik niet echt voor me. Nee, het was een of het ander.
0: Eén of het ander. Oké. Maar goed, ik vind het wel. Ik vond het een energieke performance, kan je maar zeggen.
1: Ja, ik vond het leuk.
0: Spat het er vanaf.
1: Ja, ja. En het enthousiasme ook. Je begon iedereen in het publiek ook te
0: doen. Ja, ook een Wouter, geloof ik. Nou, dat is hartstikke spontaan. Dat vind ik hartstikke leuk.
4: Ja, dat was inderdaad spontaan.
1: Daar stonden wij van te lachen. Dat is mooi.
0: Ja, ik zou zeggen, houd het vast.
4: Dat is wel een beetje.
0: En soms iemand zwaaien, hoi, maar echt ook een naam. Hey, Wouter. Ja, dat is toch tof. Want er zijn er heel veel vrienden, bekenden, ik neem aan dat die even meekomen.
1: En ja, ik ken niemand die Wouter heet, gewoon wijst gewoon iemand aan.
0: Oh, kan ik ook, ja.
1: Hey, Kees. Ik denk dat het ook goed.
0: Geen idee zijn, maar het klinkt natuurlijk wel lekker.
4: Ik ga die onthouden.
0: Ja, precies, inderdaad, ja. We gaan even een nummer draaien van Tiger Knife. En ik zat te denken aan Take the Leash Off. Is dat goed?
2: Ja, man.
0: Ja? Nou, we gaan even luisteren. Tiger Knife.

0: Dat was Tiger Knife met Take the Leash of lekker veel energie, dacht ik zo. Wat we ook op het podium zagen. Hey, ik las ergens dat jullie muziek maken volgens het principe koken zonder recept. Klopt dat?
1: Wie was dat?
2: Zit elkaar allemaal aan te kijken. Maar was
3: het. Koken, dat is wel. Het woord koken valt wel regelmatig. Dat iemand lekker aan het koken is. Dus dat
0: wel.
3: En er is inderdaad zelden een recept wat erbij gebruikt wordt. Dus ik vind het. Ik weet niet waar die precies vandaan komt.
0: Nee,
3: maar ik vind hem wel heel mooi.
0: Ik dacht dat jullie dat gebruikt als een soort van quote voor jullie zelf.
2: Ik vind hem wel goed.
0: Maar jullie zijn redelijk verrast ook hierdoor.
3: Ja. Kan een slaaptekort zijn.
0: Dus ik hoef niet naar te vragen verder voor de rest hoe jullie eraan kwamen. Ik heb hier staan vertel. Maar goed, jullie hebben geen idee. Hey, jullie houden wel van vinyl, las ik? Of klopt het ook niet?
2: Heb je
0: ook wel niet. Wat is mijn bron?
2: Ik weet het niet.
0: Ik snap het ook niet. Maar jullie hebben geen verzameling. Jullie hebben geen... dat allemaal, Spotify allemaal...
2: De bassist, ja.
3: We kunnen even ruimte maken voor de...
2: Kom er eens bij.
0: Ja, dat wil ik even weten.
2: Ja.
0: Jij hebt wel wat vinyl en cd's, dat soort dingen.
2: Ik heb een hele goede korte broek aan.
1: Ja, ik vind het... Ik vind het enorm vet om dingen op vinyl te kopen. Omdat je dan toch bewuster bezig bent met luisteren.
0: Zeker.
1: Dus ja, als ik iets heel vet vind... en dat vaak weet je dat na dat je een album 1 of 2 keer luistert. En als het echt heel vet is, ik denk, oh, dit moet in de verzameling. Dan is het een album wat ik waarschijnlijk maar 1 keer in het jaar of 1 keer in de 2 jaar luister. Maar dan ga ik er wel echt voor zitten.
0: Ja, misschien moet je ook de rest van de bandleden aansteken hiermee. Want
2: ik ben alleen van de generatie dat ik het koop. En dat ik dan thuis achterkom of ik het echt vet vind. Of dat ik dan denk, oh...
0: Ja, dat
2: is een nieuwe onderzetter.
0: Dat gebeurt dus. Meestal luister ik het ook even. Als ik echt tof vind, dan haal ik het even. Omdat je hebt iets in je handen.
2: Ja, zeker.
0: Bestuderen, bekijken. En dat is toch wel een andere beleving dan scrollen en schuiven. En dat soort dingen allemaal.
1: Ja, er zitten tegenwoordig vaak ook vette extra's bij. Een poster of dat soort dingen. Dus dat is ook altijd...
2: Maar zijn jullie ook van plan dan om fysiek uit te brengen? Of is het alleen digitaal? Of nou, wanneer de gitarist achteraan is, het gut al meteen nee.
3: Het is een onderwerp dat regelmatig terugkomt. Want om het voor onszelf te hebben, vinden we heel vet. En we weten ook dat er wel wat mensen zijn die het zouden willen. Maar het is ongelooflijk duur. En het is lastig om mee te nemen. Dus dat is voor ons nog altijd een overweging. Dat we denken, ja, helaas is dat ook iets waar we over na moeten denken.
0: Doe het. Ja, want voor jouw verzameling mis dan je eigen band.
1: Het zou nice zijn, maar het is ook... Hardcore is een genre wat je mee moet maken, waar je bij moet zijn, wat je moet ervaren.
0: En
1: niet per se een luistergenre, zou ik zeggen.
0: Trouwens, Enya, jij bent nanobioloog, of klopt dat ook niet?
3: Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel.
0: En vertel even, wat is dat ongeveer? Wat is dat
3: dan? Het is biologie op zo'n kleine schaal dat je heel veel natuur en wiskunde nodig hebt om het te gaan benaderen en er mee te werken. Dus het gaat echt op subcelniveau. Dus ik zit nu in de microscopie. Ik doe theoretische analyse van het licht in optische systemen.
0: Nice.
3: Om het heel catchy samen te vatten.
0: Nice. Oké. En wie wordt daar uiteindelijk beter van?
3: Het wordt bijvoorbeeld in kankeronderzoek. Dat is eigenlijk het onderwerp waar het heel vaak naartoe gaat.
0: Oké.
3: Dus waar ik op dit moment mee bezig ben, is hoe de cellen en de celkernen bij verschillende kankersoorten beïnvloed worden door een bepaald eiwit.
0: Aha.
3: Dus ik kijk dan, oké, ik heb een bepaalde kankersoort die veel gevaarlijker is dan andere soorten, die veel sneller uitzaait.
0: Ja.
3: En ik weet dat het eiwit erbij betrokken is, maar ik weet niet hoe. En dat zoeken we dan uit.
0: Dat ga je uitzoeken.
3: Bijvoorbeeld microscopen.
0: Ja. Daar kunnen we gewoon een podcast over houden. Hey, is het trouwens jullie, voor het eerst neem ik aan de Baruch dat jullie hier staan als band. Zijn jullie wel eens als bezoeker hier ook geweest?
3: Zeker wel.
0: Ja?
3: Ik ben zelf ook de afgelopen 3 jaar, dit jaar weer. Ik ga zo meteen weer terug achter de bar. Ben ik vrijwilliger geweest hier.
0: Ah.
3: En,
2: ze hebben net even gespeeld en daarna ga je terug achter de bar.
3: Ja, ze hebben gespeeld en daarna achter de bar. Nu even dit en zo meteen weer biertjes uitschenken.
0: Nou, dat is toch leuk.
3: Ja, en als klein meisje kwam ik hier ook al als bezoeker. Mijn ouders die zijn ook helemaal metalheads. Dus voor mij is dit wel echt een...
2: Kijk, dat verklaart
3: heel, heel betekenisvol optreden.
0: Oh, dat vind ik wel tof. Geldt ook voor jullie dat jullie hier al langer... kind aan huis zijn.
2: Er is toch echt opvallend stil geweest.
4: Ja,
2: kom erbij.
4: Ik ben hier ook vaker geweest, jazeker. Het is een goed festival.
0: En heb je nog een editieversie? Denk je, nou, dat vond ik wel een heel erg gaaf jaar.
4: Oh, dat weet ik echt niet waar mijn hoofd.
0: Nee,
4: dit is de vetste editie eigenlijk.
0: Nou, dat denk ik wel, want er is een band, jongens, ongelooflijk. Tiger Knife, ken je ze kent?
2: Lijkstaar,
0: man, geweldig. We zouden heel snel even de ballenbak...
2: Gaan we dat redden?
0: Zullen we dat doen?
2: Doe maar.
0: Gaan we heel snel even de ballenbak doen.
2: Start de
0: jingle. Ja. Komt-ie aan.
5: Rutgers, wat draaier.
2: Ik had eerst weer gehad, die is stuk. Ik heb nou een ballenbak. Hallo. Hier zitten allemaal balletjes in. Ik weet niet meer hoeveel er zijn. Het waren er 100. En achter elk nummer zit een vraag. Maar let op. Jullie hebben niks om weg te geven, hè, überhaupt. Als je een heel tiental trekt, is het eigenlijk een weggeefvraag. Maar jullie brengen niks fysiek uit.
4: Nou, we hebben...
2: Dat verzinnen we wel iets. Oh, wat? Ja?
4: We hebben nog wel t-shirts.
2: Dus als je niet wil weggeven, heb je geen tiental trekken.
0: Oké, okay. Ja. Het. Nou, grabbel hem al.
3: Mag ik...
2: Ga je... Whoever. Tun.
3: 17.
0: Groen. 17.
2: Dat is nog een oude.
0: Ah, dat is nog een... We begonnen ooit met iets van 30 of 40 vragen.
2: Ja.
0: Die hadden een envelopje. Op een gegeven moment gingen we naar 100 ballen, dus 100 vragen. En dat is een envelopje wat te veel werk. Dus dit is nog een ouderwetse.
3: Spannend.
2: Wat is jullie muzikale guilty pleasure?
3: Oeh, dan is natuurlijk het cliché antwoord... Ik voel me helemaal niet guilty over mijn pleasures. Maar ik voel me zeker wel... Er zijn zeker wel nummers... Oeh, ik heb heel erg... Het is een nummer van Jason Derulo.
0: Jason Derulo?
3: Acapulco.
2: Vond je heel cool?
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
3: Ja, het is vreselijk. Ik ken letterlijk één nummer van hem. Dat is dat nummer. En het is verschrikkelijk slecht. Maar er is een bepaalde itch die bij mij gescratched wordt. Het is, de tekst is vreselijk.
2: Welke dan?
3: Acapulco heet het. Oh, en de tekst is echt heel neerbuigend naar vrouwen. Het is helemaal
2: zoals
3: niks.
2: Zoals alles van hem volgens
0: mij.
3: Dus ik luister er absoluut niet meer naar. Maar ik heb dat toen eens gehoord. En ik dacht... Ja, die beat heeft wel wat.
2: Die moet erin blijven.
0: Oké.
2: En jullie?
4: Ik vind de laatste tijd vind ik heel vet die early 2000s trance muziek met de vocale zang erin.
2: Zoals?
4: Heaven van Dope bijvoorbeeld. Die vibe.
2: Okay,
4: die hele Y2K...
2: Daar haak ik niet op aan.
4: Dus. Nee, ken je die?
2: Ja, ik ken het wel.
4: Ik ga de laatste tijd heel hard op.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Je zou bijna eens vinyl aanschaffen.
2: Is ook een cover. Ja,
4: is dat nog niet eens gebeurd?
3: Ik vinyl sponsort de podcast.
0: Maar,
2: en jullie? Hebben jullie iets vreemds?
6: Nou, niet heel vreemd. Maar ik zit wel vaak lang in de auto. En dan zit ik echt keihard mee te blaren met een afspeellijst dat ik heb gemaakt. En dat varieert van Transit. Dat vind ik een hele goede band. Tot echt poppy nummers. En dat kan ver gaan. Dus ik heel hard te schrijven. Dus ook
2: poppy nummer, wat gaat ver? Vertel.
6: Dan moet ik het even opzoeken wat er ook weer allemaal in mijn lijst staat. Eerst Tim.
1: Thanks. Ik moet me aansluiten bij Thomas wat dat betreft. Dat ik ook wel prat ga op de girly pop wat dat betreft.
0: De girly pop. Allemaal dingen die ik nooit van hoorde.
3: Ik ga me ook aansluiten bij de girly pop.
2: We hebben het dan over Spice Girls. Want hij noemt op.
0: Wat is de girly pop, man?
1: Ja, wat is de girly pop, man? Ik moet eigenlijk gelijk denken aan Kesha zelf. Een soort van heel fout. Ook heel Y2K.
0: Is dat die K-pop uit Korea? Nee.
7: Daar
0: rijken we hard voor. Oh, dat vind je ook gaaf? Ja, dat is jongens.
3: Maar girly pop, shirt. Dat kan alles zijn. Dat kan inderdaad Spice Girls zijn, dat kan Madonna zijn, dat kan Britney zijn.
0: Als het maar een vrouw
1: is. Als het maar voor de girlies is.
0: Kijk, zij ook.
2: Maar zij roept Slayer.
0: Dat is geen girly pop.
3: Slayer kan ook heel girly pop zijn. Alles kan girly pop zijn.
0: Oké, nou dan hou ik over girly pop. Als Slayer ook weer hoort, dan...
2: Deze gaan we even quoten.
0: Ja.
2: Ja, helemaal goed.
0: Helemaal goed.
2: Weet je het al?
0: Ja, heb je nog...
2: Hoe heet de gitarist eigenlijk? Want ik noem steeds de gitarist.
0: Want ik zag al het volgende band op
6: de
0: klaar staat.
6: De gitarist heet Marcel.
2: Ja, Marcel, zeg dus.
6: Ik heb hier wel een lijst met heel veel singer-songwriters ook. Even kijken, Noah Floors, als ik het goed uitspreek. Ja, dat is wel eentje waarmee ik echt keihard meeblaar.
0: Oké.
6: Wat staat hier nog meer? Een hele goede vraag, hoor. Eastwood vind ik ook wel heel nice. Dat gaat een beetje de poppy kant op ook.
2: Voor de luisteraar. Maar... Ik vind het wel grappig, want hij scrollt heel veel en dan noemt hij er één. Dus ik heb geen idee.
4: Er zijn allemaal goede muziek tussen. Ja. Ja.
0: Ik verwacht allemaal girly pop. Maar,
4: nee, valt
0: wel
4: mee.
0: Valt
2: wel
0: mee.
2: Right. Je hebt hem overleefd.
0: Wij gaan naar Thanatos toe. Even een nummer draaien. Corporate Indoctrination. Ook een Rotterdamse band. En ik wil je ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio hier in het Glazen Huis. Hier in Baruch Open Air. En wellicht komen we elkaar nog wel eens een keer tegen. En ook bij Baruch. Als jullie vaste bezoekers zijn, dan...
2: Als jullie een keer een nieuw spul op vinyl hebben, dat is even.
0: Oh ja, iets op vinyl. Ja, daar zijn we heel erg geïnteresseerd. Helemaal leuk.
3: Dan komt het gegarandeerd jullie kant op.
0: Ah, hartstikke goed. Hey, dank jullie wel. En tot de volgende keer.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: ตรงนี
1: ้of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de snelwegblokkade bij de Gelderse plaats Zevenaar zijn 100 mensen opgepakt. Ze waren de A12 opgegaan en werden na een tijdje door de politie van de weg gehaald en in bussen gezet. Het gaat om klimaatdemonstranten. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. In Rotterdam is een brand bij een kunstmuseum onder controle. Hulpdiensten hebben alle mensen die nog binnen waren veilig uit het gebouw gehaald. De brand in Rotterdam-Delfshaven was ontstaan in opslagcontainers naast het museum. Het vuur is toen overgeslagen. Een jongen heeft in Noord-Holland een gevaarlijke rit overleefd aan de buitenkant van een rijdende trein. Hij was op een station vanuit Geest te laat om nog in te stappen. Zijn vrienden in de trein zagen toen hoe hij zich buiten had vastgeklampt aan de deur. Hij viel en werd later door hulpdiensten gewond gevonden langs het spoor. En de Nederlandse tennissers hebben zich geplaatst voor het kwalificatietoernooi in de Davis Cup. Tellen Griekspoor en Botik van der Zandschulp wonnen vanmiddag ook in het dubbelspel van Colombia. Daarmee staat het Nederlandse Davis Cup team na 3 partijen met 3-0 voor en zijn ze niet meer in te halen. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zitten hier op Baruch Open Air. En wij gaan zo meteen praten met de heren van Lijkschouwer. Maar eerst nog even een nummer van een band die ook hier heeft opgetreden. De winnaar van de Metal Battle.
1: Ah, een Novelization.
0: Een Novelization, inderdaad. We gaan even een nummer draaien van hen. Living in Hell.

0: Mobilisation. Oh, wat een te gek nummer was dat toch.
1: Ja, toch?
2: Klopt hier goed, ja. Klopt, blijft goed.
1: Ja, toch?
0: Exact, exact. Zo is het. Ik zit hier met de heren van Lijk Schouwer. Eerst even jullie initialen. Je hebt allemaal initialen, hebben jullie. Hoe moeten wij jullie nou benoemen? Is dat,
3: We zijn een beetje van de initialen afgestapt. Gewoon mensen mogen gewoon weten wie we zijn. Dat zijn we niet erin.
0: Oh ja, was het eerst een soort van...
3: We dachten laten we moeilijk doen en toen zijn we makkelijker gaan doen. Nou, daar komt een beetje op neer.
0: Dat is wel een goed idee.
3: Yeah.
1: Twee man sterk, fix even zijn microfoon voor hem.
0: Want wie horen wij nu dan?
3: Ik ben Rink.
0: En jij speelt de?
3: Ik speel gitaar.
0: Je speelt gitaar. MDC.
1: En
4: nee.
1: Vocals.
4: Nee, niet. Kijk, hier gaat het dus al fout, hè?
0: Oh, gaat met het al. Oh nee, RB.
3: RB, ja, ik ben Rink Bergsma. Daar staat alles voor.
0: Ah.
4: Dus mee gestopt, omdat ik ook RB ben.
3: Ja.
0: Ah jongens,
4: dus daar werd het toch onhandig.
0: En hier staat een RD.

0: Ja, dat ben ik.
1: Oh, heb je je doos naar me bijgehaald?
0: Nee, ja, deur zit er nog tussen.
2: Oh, deur zit er tussen. Dat was te moeilijk inderdaad.
1: Ja. Ah, ja, dat snap ik. Niet te doen. Nee. Dus jullie zijn er ook vanaf gestapt.
0: We zijn er vanaf gestapt. Rinks Bergsma, Rens de Boer,
2: Gijs van Teylingen en Matteo Domenico Cerroni.
1: Oh, wauw.
3: Wow.
1: Waar kom jij vandaan?
3: Daar ben ik jaloers op.
4: Rotterdam.
1: Wat een mooie naam. Nou ja, typische Rotterdamse naam. Maar.
3: Zo mooi hoe je het zegt ook, prachtig.
1: Ja. Hoe zouden jullie je muziek omschrijven? Ik denk aan black metal, maar hoe zie je dat zelf?
0: Ja, het is wel black metal, maar je hebt toch wel verschillende smaakjes black metal, denk
1: Tegenwoordig
0: ik.
1: Tegenwoordig wel, ja.
0: We zijn denk ik niet old school.
2: Nee, het is meer gewoon waar we zelf zin in hebben. Vooral.
0: Ja. We vermengen het een beetje met hardcore.
2: Death metal, sludge.
0: Ja.
1: Kan je het ook een beetje als een post-black metal? Of is dit...
2: Daar zitten zeker ook invloeden van in. Maar het is echt gewoon atmosfeer, denk ik. Dus als je het dan onder een bredere noemer zou moeten zeggen. Atmosferisch.
1: Ja, precies.
2: Maar atmosferische death, doom, sludge... core.
1: Zoiets gaan we dan in terecht
2: En we waren,
1: komen.
2: We waren fan van makkelijker doen. Dus ja, we doen gewoon lijkschouwer in principe.
1: Ja, maar nu kom je aan de naam. Waarom is dat A? Wordt nu naar jou gewezen.
5: Ja. Deze band begonnen met Rink. Met z'n tweeën.
2: We zijn broers ook.
5: Ja.
1: Jullie zijn broers ook?
5: Ja, dat zie je toch.
1: Oh, echt?
5: Ja, toch.
1: Ja.
3: Ja, ik zie het nu ook.
1: Sprekend. En zelfde ouders ook.
3: Geen idee.
2: Zelfde moeder.
1: Zelfde moeder. Ja. Oké. Okay.
5: Shout-out Hilde.
2: Ja, Hilde Bergsma.
1: Shout-out, zeker. Ja. Maar de naam Lijkschouwer, joh.
3: Ja. Daarvoor bijvoorbeeld.
5: Oh.
3: Ze vroegen waarom staat die bel hier. Nou,
1: Even benadrukken. Nee. Maar waarom Lijkschouwer?
5: Ja, dat weet ik niet eens meer. We moesten...
2: We werkten samen in bar 3. Hier in Rotterdam. Oh, sorry. Ik moet echt in heel veel microfoons praten.
1: Zeker.
2: Nee, we werkten samen in bar 3. En we zijn in corona een beetje begonnen met muziek maken die we zelf tof vonden. Gebaseerd op invloeden waar we allebei veel mee hadden.
1: Ja. Zoals?
2: Van Wolves in the Throne Room tot Dark Throne tot Wie Gedood. Tot
5: Yellow Eyes.
2: Yellow Eyes. Zeker Yellow Eyes. Yellow Gijs.
1: Oké.
2: En toen
1: het
2: was
1: het helemaal geel truitje
2: aan. Er waren veel bierveeltjes met mogelijke opties. En Lijkschouwer was de logischste. Toen we het opschreven was het zo best wel duidelijk. Ik weet dat nog heel goed.
5: Ik weet het ook nog.
2: Ja.
1: Waren je heel dronken? Of
2: nee.
1: Viel het,
2: nee, nog niet.
1: Bescheiden. ik vind Lijkschouwer een toffe naam.
3: Ja, vet.
5: Er is een actual Lijkschouwer op dit festival die fan is van ons.
2: Ja.
5: Dus ik heb hem nog niet kunnen ontmoeten.
3: Die schijnt op jullie muziek gewoon.
5: Ja.
1: Weet jij hoe die heet? Je hebt zo'n bekende die ook op tv is.
3: Lijk heet hij.
5: Rens heeft dit in zijn smartphone. Maar dat gaat even duren. Maar die moet wel even met naam en toename genoemd worden. Want,
2: ja.
1: Ja, want je hebt namelijk iemand die een lijken snijdt. Die houdt van metal. Die wil nog een keer in de show wil ik die hebben. Maar ik ben ook zijn naam even kwijt. Hij was in ieder geval regelmatig op tv. Ik weet niet of het dezelfde is. Maar,
3: ben ik wel helemaal
5: vertrekt. Hoeveel lijkensnijers zijn op tv?
1: Ja, nou, niet zoveel, hè?
5: Lijkt me een,
1: want jullie lijkensnijers zijn ook op tv.
5: Dat weet ik niet.
1: Oh.
5: Ik heb geen tv.
1: Nee, je hebt helemaal geen tv? Nee. Oh, je hebt een naam?
0: Ja, ik weet niet of het dezelfde is, maar hij heet Paul den Brave. En hij is forensisch arts, ofwel lijkschouwer, in de regio Rotterdam.
3: Ja.
0: En hij stond in Panorama met de interview. Ja, en toen had hij dus gezegd, ik ben dus lijkschouwer. Ik hou van de band Lijkschouwer. Maar vervolgens kregen we ook meteen een sneer.
1: Oh.
0: Als wij als bandleden echt bij zijn werk als lijkschouwer zouden zijn, dan zouden we dat waarschijnlijk niet trekken.
2: Maar ik heb zoiets van challenge accepted gewoon. Ja. Zo van,
3: als jullie hem vinden straks, trek hem even hierheen.
5: Paul den Brave, waar je ook bent. Paul, stuur ons een bericht.
2: Ja, we komen graag
1: in contact met Paul.
5: Ik wil niet mijn lijken kijken, want ik
2: denk niet over
5: Paul
2: lijken, maar we willen wel meekijken.
1: Nou, ik ben het wel nieuwsgierig als dat zo iemand neerlegt hoe dit dan werkt.
3: De enige
1: Rick bijvoorbeeld, kunnen we onze...
3: Rick kunnen we wel doneren, ja.
1: Die is toch oud? Ja. Dat is onze medepresentator.
3: Hij is er bij vandaag. Die kunnen we nou wel...
4: Ik zou niet bij een lijkschouwer.
1: Nee, niet aanwezig willen zijn.
5: Nee.
1: Al dat zakje doekje erbij. Ja, ik weet ook niet. rondgespetter. Nou, ik vind het wel interessant beroep in ieder geval.
2: Ik ook.
3: Dat gespetter.
1: Hey, hoeveel albums hebben jullie uitgebracht?
2: Twee en een EP.
1: Twee en een EP.
2: Ja.
1: En die zijn ook verkrijgbaar op vinyl bijvoorbeeld?
0: Ja, allebei de albums op vinyl.
2: Ja, de EP niet. We hebben alles was op tape verkrijgbaar via Breathe Plastic, maar het is uitverkocht.
1: Oké.
3: Okay. Nice.
2: Wat... waar we heel blij mee zijn. Want
1: ja, snap
2: dat betekent
1: ik.
2: Dat mensen onze shit goed genoeg vinden om er een bandje van te kopen.
1: Ja, dat is wel gaaf.
3: Precies,
1: ja,
3: dat is een goed teken.
2: Dat is heel vet.
1: Ik zag trouwens bij No Clean Singing dat er iemand een top 10 lijstje gemaakt had. Beste albums van 2025.
2: Alright.
1: Op 10 staat Graceless.
2: Vet.
1: En met Icons of Rune. En ja, de top 5 op nummer... Vijf staat Heretoir, zeg maar. Ja, de naam ken ik, maar...
3: Nee, zeg maar niks.
1: Op 4 staat Rivers of Nile. Vet. En ja, gaaf goeie, band.
2: Goeie Tech Death. Altijd,
1: ja,
2: altijd vet.
1: En op nummer 3... Lijkschouwer, heren.
6: Yeah.
1: Dit is ongelooflijk.
3: Oh, zeker. Komt wel goed uit.
1: Ja. All What Did The Blade Reveal staat gewoon op plek nummer 3.
2: Dat is ja, shout-out naar degene van die lijst. Gewoon,
1: ja, die heeft gewoon echt verstandige zaken.
3: Hilde was toch?
2: Nou ja, hè? Nee, dat is zijn moeder.
3: Gewoon, nee,
2: die heeft geen podcast.
3: Oh,
1: ja.
2: Zou wel vet zijn, eerlijk.
1: Ja, maar goed, het is toch tof, je nummer 3 staan.
2: Ja.
1: En om het lijst even af te maken, Kroner staat op nummer 2 met een plaat.
2: Je bedoelt Lijkschouwer.
1: En dat zou nog mooier zijn. Hè? Ja, inderdaad.
3: Ja, dat is Coroner's Lijkschouwer.
1: Ja. Ik heb jullie omgewisseld eigenlijk misschien wel. En opeens staat Psygonaut. Die krijgen we zo meteen.
2: Ja, vet.
1: Die staat op nummer 1 in het...
0: Ja, een kenner dan.
1: Die is ook een ontzettende kenner, hè? Nou, als echt kenner was geweest, was Lijkschouwer nummer 1, denk ik, geweest.
0: Ja, ik denk dat Psychonaut ook hartstikke goed.
3: Nee, maar het
2: was echt...
3: Maar jongens, het is wel No Clean Singing.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel zo. Waarom staat dan Psychonaut op nummer 1? Dat is toch een beetje bijzonder. Ja. Wij gaan luisteren naar Lijkschouwer Colors of Woe. Heb ik dan maar uitgezocht. En die is iets minder lang.
2: Goeie.
1: En gaan we die lekker luisteren. Lijkschouwer!

0: de heren van Lijkschouwer nog steeds. Wordt net de nummer van de Colors of Woe. Tof nummer, heren. En we gaan er even één ding met jullie doen. Een quizje.
1: Oh,
0: zijn jullie daar klaar voor?
2: Denk het niet.
0: En het wordt heel simpel. Dat ga ik zo even uitleggen. Zie je hier nog ergens hier een quiz
3: staan? Dat zegt hij altijd, hè?
0: Nou, hier deze.
4: Die allemaal kunnen. Echte eigen.
0: We gaan een quiz doen. En wel een quiz over Nederlandse black metal.
3: Shit. Oh ja, dit is echt. Hij maakt hem ook heel moeilijk.
0: Ja, we gaan eens even kijken of jullie. Ondertussen komen allemaal mensen bij het raam staan. Ook een zekere Kik staat nu bij het.
2: De vervelende man, we zouden hem niet meer noemen.
0: Inderdaad, daar zit hij. Maar goed, het geeft niets. Laten we naar de eerste gaan. Zijn jullie klaar voor, heren?
1: Ja.
0: Ja? Let op.
2: Alleen wat Nederlandse Belgische.
0: Is dit?
1: Terzijde hoorde,
0: dat is ontzettend snel.
2: Ja. Holy crap.
0: Dat Jezus. Ken jij het dan?
1: Wat?
0: Ken jij het dan?
1: Ja, terzijde homies. Terzijde homies. Ja.
0: Oh, echt waar?
2: Ja. Holy shit, dat was snel.
0: Nou, vet.
5: Ja, we hebben hartstikke leuke shows gespeeld met Terzijde Hoorde dit jaar.
0: Oké.
5: Het is altijd heel gezellig met hun.
0: Ik ben verrast natuurlijk. Maar twee bleven er ontzettend achter, heren. Dat is, jullie waren niet bij me die show?
2: Hij was binnen een halve seconde. Ja, er kon iets wat achterblijven.
0: Ongeveer een koor is hoe snel. Iedereen moet even luisteren. Wat is dit?
2: Jantje.
0: Nou, die is de tonen paf.
1: Ja.
0: Ik ben onder de indruk.
1: Shout out to the Slender fan.
0: Johan
1: van Hattem.
0: Absoluut.
1: Hou van die man.
0: Even kijken of jullie dit nog zo. Nou, vast niet nog zo snel. Let op.
2: Het is nu al langer.
0: Zeker.
2: Lekker dat ik eigenlijk een keer op Rick's plek zit. Nou snap ik waarom die veel antwoorden goed heeft.
0: Ja, je kan het gewoon lezen.
2: Ik kan het gewoon lezen. Ik doe die mee.
0: Enig idee.
1: Ik ken het niet.
0: Dit is volgens mij een christelijke band.
1: Oh, dat is wel.
0: Oh.
1: Ik ga niks meer zeggen. Nee,
0: dat dan. Dus de band Slecht Valk.
1: Oh, joh.
0: Ken je die, ja?
1: Ik ken het logo, want het is een Slecht Valk waar Slecht Valk in staat.
0: Ja, precies.
1: Slecht.
0: En dan deze.

0: Hebben jullie enig idee? Ah, er komt weer even. Kijk eens. Ja. Allemaal mensen aan het raam, toch best wel.
1: Ja, maar Teardrinker, kom nog even langs.
0: Dat is toch gezellig? Wat,
1: een ander deel van Teardrinker. Ja.
0: Zeker. Enig idee wat het is?
2: Nee, ik vind de riff vet, maar.
0: Beencarver. Ja, het is ook allemaal een beetje in die hoek zitten.
3: Ja, al die thinkdoers.
0: Ja. hebben we nog even eentje. Oh, dit is. Kijk of jullie deze ook kennen. Iets ouder. Niet heel oud, maar.
1: Ik had zulke hoge verwachtingen naar de eerste.
4: Ja.
1: Ik denk.
0: Ja, het gelijk is groot.
1: Ja. Is ever.
2: Volgens mij hadden we wel gezegd van we zitten wel buiten een stramien of zo.
0: Ja.
2: En zo symfonisch hebben we nog nooit wat gedaan.
0: Nee. Leuk. Ja, dat is geen idee, heren.
2: Nee.
0: Karag Angren.
2: Ja. Ah, ja. De Efteling band.
0: Ja, die je kent het wel in ieder geval.
2: Yeah.
0: Oh. En nog eentje te gaan, jongens.

0: maakt het wel afweten aan de scene, volgens mij.
1: Sorry, maar die eerste maakte zoveel goed. Jammer dat hij niet de vervolg op kon komen, maar dit is... Ken je de band Schavot?
2: Nee.
1: En hoe vind je het? Kan je wel mee, of zeg je...
2: Klinkt goed.
3: Als ik in een demo-mood ben, dan ga ik dit luisteren, denk ik.
1: Ja. Ja, daar zit het een beetje die tijd. Komt dit. Het is trouwens wel recent. Maar de roots van deze Floris is wel vooral een beetje naar het Emperor, Dimmerborgir en dat soort dingen. En daar is Schavot ook een beetje links vanaf geleid. Dus meer van de second wave dan dat heel recent is. Maar dit is wel een plaats van, weet ik wat, een jaar geleden of zoiets. Nou, nog één om af te leren, jongens.
2: Nee,
1: ook niet, geloof ik. Ja, die bel blijft heel stil, inderdaad. Dit is Els Gedrog.
3: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nog nooit van gehoord, nee. Uit Friesland.
3: Jo.
1: Nee? Ja. Het is... Maar goed, ik wil mooi dat jullie ook wat geleerd hebben. Dan toch weer.
0: We hebben een nieuw lijstje.
1: Els Gedrog.
3: Ik ga dit wel luisteren. Een
0: nieuw lijstje om te luisteren.
1: Ja, dat is...
3: Ik dacht, waar blijft de Ossaard? Waar blijft de Zwart IJsselcrew? Waar blijft de rest van het Duitse collectief?
1: Ja, jongens.
4: Het Duitse collectief heeft wel heel veel
1: het
4: van gedaan.
1: Is zoveel wat eruit is gekomen. En ik heb er snel even... Ik heb hier een lijstje staan. Ik heb een paar wat uitgepakt. Maar je hebt gelijk. Ik had heel veel kunnen kiezen. Het is ongelooflijk hoeveel niet uitkomt in Nederland. Ja, zeker op dit vlak.
3: Nieuwe fluisteraars deze week.
1: Welke?
3: Nieuwe fluisteraars.
1: De fluisteraars, ja. Dat is ook heel goed. Klopt inderdaad, ja. Nee, geweldig. Jongens, dank jullie wel voor jullie komst naar ons studio hier bij Brugge Open Air.
4: Zeker, bedankt.
1: En dan gaan wij nog even nummer draaien van Officium Tris, ook een Rotterdamse band.
3: Zeker. Oh, mijn pin.
1: In Pouring Rain, zo is het. Jongens, dank jullie wel. Yo.

0: Jongens.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Sportlife.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is Kink Distortion.

0: Welkom terug bij de Loodstar, jongens. En wel bij Brugge Open Air zijn wij. We hebben hier onze laatste gast aan tafel, Psychonaut. Maar eerst gaan we een nummer van jou draaien.
1: Oh?
0: Ja, het is tijd voor eeuwig.
1: En dat duurde lang.
0: Kan je iets zeggen over dat nummer trouwens? Of,
1: Nou, heel eerlijk, dit nummer was al opgenomen voor ik erbij kwam.
0: Ah, dus je hebt geen enkele rol.
1: In deze track? Want welke heb je nu? Heb je de laatste single?
0: Volgens mij, ja, The Hourglass. Dat is toch
1: nee,
0: de laatste single?
1: Nee, daar sta ik nog niet bij.
0: Zijn er niet bij? Ook geen solo?
2: Ja, raad wie hier is.
0: En raad eens wie hier is.
2: Bij het raam.
0: Ja, oh, bij het raam. Oh, dat is jouw vader inderdaad, ja. Je hebt hier ook even naast, Psychonaut, ook even Luc. Luc, de welbekende mini-metalhead, zullen we maar zeggen. Metalhead in spe. Hebben we hier te gast ook even aan tafel zitten. Dankjewel, Luc. En dat je vader is daar inderdaad. Ja. Even zwaaien aan je vader. Daar zit hij hier. Gaan we ondertussen luisteren naar Eeuwig.

0: Dat was Eeuwig met de Hourglass.
1: Mooi, hè?
0: Tof nummer, inderdaad. We hebben er enorm van genoten. Heerlijk. Maar we zitten hier met ons gastentafel op Psygonaut. Eerst even een ding dat heel veel mensen... We hebben voor mij wel een keer jullie gedraaid in de show. Maar ik denk toch dat heel veel mensen misschien jullie nog niet helemaal zullen kennen. Vandaar dat ik even een korte introductie. Wanneer is Psygonaut ongeveer begonnen?
2: 2013.
0: 2013. Zo'n weer 13 jaar geleden.
2: Ja, zwaar. Inderdaad. En sinds dan veel gespeeld. Ik denk in het begin gewoon heel veel jeugdhuizen gespeeld. Veel cafeetjes. Ook veel in Nederland gespeeld. Ik denk dat wij heel snel al een soort van tour hadden in cafés. Van Rotterdam tot Den Hoorn.
0: En waar wonen jullie in België? Is het een beetje te doen aan Nederland?
2: Best wel. Eigenlijk wel. Redelijk centraal. Mechelen. Tussen Antwerpen en Brussel.
0: Oké.
2: Ja.
0: Okay. Dus heb ik Nederland aangedaan toen.
2: Ja.
0: Klonk Psygonaut toen heel anders dan nu? Of is het...
3: Ja, best wel. Ja, onze sound is zeker geëvolueerd naar gelang de jaren.
0: Ja.
3: De intentie is altijd wel hetzelfde geweest. Hè. We wilden muziek brengen die veel immersion meebracht of zo. Hè. Muziek die je er echt inzuigt. Maar de gedaante die muziek aanneemt is wel wat veranderd doorheen de jaren. Ja,
0: ja dat... Had je daar zo'n plan... Met Psygonaut, toen jullie begonnen in 2013.
2: Echt, in het begin eigenlijk gewoon veel spelen. Ik denk echt dat dat voor ons key was. Van elk weekend dat we weg konden, wilden we weg. Gewoon in die bus stappen en gaan spelen. Al was het maar voor 20 man of voor 100 euro of I don't know. We didn't care that much. Ja, zelfs dat.
0: Gewoon fun.
2: Gewoon een podium, ja. Echt zelf ook heel veel mailtjes daarvoor gestuurd. En ik denk dat dat nog altijd super belangrijk is voor bands die er net aan beginnen.
0: Ja.
2: Ga gewoon kilometers maken. Speel. En niet meteen hoog mikken of zo. Nee. Ga er gewoon voor. En kies podia in de buurt. En iets verder uit de buurt. En ja.
0: Ja, ik denk dat het een goede tip is.
2: Ja.
0: En ook niet ambitieus, denk ik. Het komt vanzelf wel.
2: Ja.
0: We hadden nog twee weken geleden... hadden we Jeroen van Freddie Mercury in de show. En ook natuurlijk zijn verhaal. Hij maakte een nummer over T-shirt van Metallica. En opeens nooit kunnen bevroeden dat het zo'n vlucht ging nemen. En ja, zo moet het ook een beetje gaan, hè. Je doet je ding wat je leuk vindt en dan kijk waar het schip strandt. Hoe zouden jullie je muziek zelf omschrijven?
3: Ja, dat is heel moeilijk, hè.
0: Het is een beetje hypnotiserend.
1: Ik zou het ook niet weten.
3: Ja, ik vind uiteraard. Iemand... De verwijzingen naar invloeden kan je maken. Hè.
0: Ja, wat zijn jullie invloeden?
3: Ja, we zijn langs de ene kant heel erg fan van de 70s. Helden zoals Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Pink Floyd. Daarnaast zijn we heel geïnspireerd door de iets modernere post-metal bands. Zoals Tool, zoals Amenra, Isis, Mastodon. Dus dat is een beetje die combinatie, denk ik, van... dat is onze muzieksmaak gewoon, die zich op een gekke manier gemengd heeft. En zo zijn we op deze sound terechtgekomen, denk ik. Iets dat tussen al die dingen ligt, maar dat toch ook, hoop ik, iets uniek is. Is dat gewoon gegaan.
1: Super, super divers ook. Ik zei het net al tegen jullie persoonlijk, maar voor mij zijn jullie mijn muzikale ontdekking van dit jaar. Want ik vind het te gek. Ernst, die komen er een keer mee aanzetten. Maar het is zo breed. Ik stond net te luisteren bij jullie en ik herken dan gewoon alles wat ik hoor. Alleen, als ik het zou moeten omschrijven, ik heb geen idee. Heel veel instrumentaal.
3: Klopt.
1: Is dat met opzet of ontstaat dat gewoon? Of?
3: Dat ontstaat gewoon, ja. De eerste instrumentale song die we uitbrachten was op onze debuutplaats. Die opent zelfs met een instrumentaal nummer. Was gewoon niet nodig of zo om daarop te zingen. Voelde al vol genoeg en interessant genoeg. En nu op onze nieuwe plaat hebben we ook weer een instrumentaal nummer op. Een beetje achtergrond, vocals na van Ante. Ja, het is net fijn, denk ik, om dat ook te bekijken als een variatie, als een afwisseling. Want we zingen natuurlijk heel vaak op de nummers waar we op zingen. We zingen heel vaak samen. Kan soms misschien wel veel zijn. Dus ik vind dat wel fijn dat we ook zonder die geharmoniseerde vocal ook een nummer kunnen brengen waar we gewoon onze instrumenten spelen. En dat we zo toch ook iets boeiend kunnen maken.
0: Nou zeker. Ik mis het ook niet, zeg maar, dan als het een keer instrumentaal is. Het is zo boeiend om naar te kijken en te luisteren. Ik ben echt in een vibe kom je terecht. En dat vind ik echt heel, heel erg tof. Ik las eruit dat jullie ook behoorlijk spiritueel zijn. Klopt dat? Dat je ook een keer met elkaar hebt gemediteerd? Of heb ik het mis?
2: Wel, dat zijn zo dingen dat is ooit in een biografie gesukkeld. En dan is dat zo'n soort van etiket waar je nog moeilijk van afgeraakt. Dus nu denkt iedereen dat we altijd in een kerk gaan zitten, in kleermakers zit.
1: Ja, inderdaad.
2: En dat we altijd alleen maar babbelen met zo'n joint die we dan langs links passeren. En alleen maar over de hoge sferen het hebben. Welke. Ja. Maar dat is niet zo.
1: Kom er wel heel soepel uit.
0: Ja, ik geloof het wel. Ja.
2: Nee, maar ik denk vooral voor de eerste plaats, toen wij begonnen zijn, hebben wij wel heel veel in repetitiecode gedaan, wat ik net zei. En veel gebabbeld, meer gebabbeld misschien dan gespeeld of zo, omdat dat super belangrijk is. Gaandeweg is dat dan iets minder geworden. Maar ik denk dat wij wel altijd een geïnteresseerde band zijn in nieuwe dingen en in lezen en in ergens induiken of zo. En dat ons wel typeert. Psychonaut, we gaan wel een beetje verder dan gewoon van hey, vandaag gaan we een plaat maken over iets mega banaal. Nee, er moet wel een dieper concept in liggen. En ik denk als schrijvende dat we dan pas merken van waar zijn we het nu eigenlijk over aan het hebben. En dat dan aan het groeien is. En dat een soort, ja, gelijk dat je een sneeuwman aan het rollen bent. De bolletjes van de sneeuwman. Er komt altijd maar iets meer sneeuw bij. De bol wordt iets groter. En dat vind ik wel tof. Dat is een beetje het verhaal dat Psychonaut ook altijd vertelt. En dan komt er de eerste bol en dan rollen we nog een bol. Zetten we die tweede erop. En dan die derde.
1: Ik ben al vies gesteld, hè. Ik zie jullie nu gewoon met z'n drie rollen in die sneeuw.
2: Dat hebben we ook al eens gedaan.
4: Ja, zeker gedaan.
2: Dat is zeker al gebeurd. Ja, die finishing wortel en die takjes om de sneeuwman af te werken.
0: Ja, precies. Om het af te maken. Ja, ik zie het inderdaad ook voor me. Ja. En Thomas is ook radiopresentator?
2: Ja, dat is waar. Dat ben ik ook, ja.
0: En dat is bij Studio Brussel, heb ik hier de top 666 gepresenteerd, dus iets, toch?
2: Dat heb ik ook ooit eens gedaan, ja, inderdaad.
0: Maar je hebt ook wekelijks een show daar,
2: ja,
0: of?
2: Ja, dat is waar. Ik vroeger zelfs de zwaarste show was iedere maandag, maar nu presenteer ik dagelijks, zelfs op Studio Brussel.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is echt mijn job, samen met Salkenhout.
0: Oh, dat is ook serieus ook je job ook?
2: Ja.
0: Oh, echt waar?
2: Ja.
0: Oh, en hoe is ja, goed, je zou het leuk vinden. Maar kan je ook muziek draaien die je zelf leuk vindt?
2: Dat kan, maar het is iets breder dan dat. Daarvoor dus wel, hè. In de zwaarste show was het alleen maar zware shit die ik cool vond. En nu is het gewoon veel breder. Dus IJsland, die hier straks ook headlinen op het elektronische podium. Yeah. Die zit dan ook wel geregeld in mijn show. En I love it. Zo brede horizon.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Hoe heet jouw show en wat doe je in die show?
2: Radar.
0: Radar.
2: Dat zegt het een beetje. We zetten de nieuwe muziek op onze radar. Ja.
0: Ah, en dat is breder dan alleen metal. Dat is van alles nog wat.
2: Ja, sowieso. Van Parcels tot This Is Lorelei. Tot de nieuwe van Charlie XCX. Dus eigenlijk gaat het heel breed.
0: Ja. En wanneer zend je het uit? Wanneer is jouw show? Is het in de avond? Ja. Lijkt me echt voor in de avond.
2: Ja, dat is waar. Tussen 7 en 9.
0: Tussen 7 en 9. Ja. Oké. Okay. Nou, vet. Leuk. Ik ga het even checken. We gaan luisteren naar een nummer van Psychonaut. Ik heb Endless Current. Is dat goed?
2: Ja? We zijn akkoord.
0: Je bent akkoord. Ja. Nou, dan ga ik even luisteren. Psychonaut.

0: Goed, dat was Psychonauts met hun nummer Endless Currents. En tof. Jij hebt toch de plaat er ook?
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind het wel gek. Wij waren backstage bezig met het een en ander. En ik hoor een klank van jullie. Gewoon, ik hoorde de eerste noot of zo. Dus, hey, we moeten gaan. Dus jullie hebben zo'n herkenbare sound. Hoe breed het ook is. Wel heel herkenbaar. Dat is wel knap.
0: Ja, zeker. Absoluut. En ik begreep dat de aanloop naar jullie laatste album, Worldmaker, ook een beetje een emotionele rollercoaster was.
1: Toch in die kerk.
0: Jij werd vader.
2: Ja, en Thomas ook. Maar ik ben recent vader geworden. Ja.
0: Je bent recent vader geworden. Ja. En van me ging daar het album ongeveer over. En volgens overleden twee vaders.
2: Ja.
0: Dus heel wat anders weer.
2: Ja, inderdaad. Het plan was om een plaat te maken over het vaderschap, over het gevoel. En ook natuurlijk een eerste cadeau voor mijn zoon die onderweg was, die nu 2,5 is. Maar helaas, wanneer we over halfweg waren, denk ik, met het schrijfproces, dan is het slechte nieuws gekomen. En dan ben ik mijn vader verloren en Thomas ook zijn vader op een paar maanden uit elkaar in 2024. En ja, als je dan een plaat aan het schrijven bent over hoe mooi het is om papa te worden en dan dat ineens voorgeschoteld krijgt, dan kan je dat natuurlijk niet negeren. En we wilden absoluut niet de plaat plots een soort van dubbelzinnig ding maken. Dat was ook absoluut nooit de bedoeling. Maar die dingen kan je moeilijk wegsteken. Hè. En op een manier heeft het vaderschap nog meer doen appreciëren. Hè? Omdat je nu natuurlijk weet wat je mist. En dat je extra dankbaar bent voor de kans die je nu zelf krijgt.
0: Nou, nu zie je dat een inzicht inderdaad wat het voor je ouders moet zijn geweest, zeg maar. Ja, om ouder te zijn.
2: Ja.
0: En dat geeft inderdaad ook wel een stukje bewondering.
2: Ja, zeker.
0: Dat heb ik.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En het grootste deel van de plaat gaat dus simpelweg over hoe mooi het is om papa te zijn en om een nieuw leven te ontmoeten en om die te zien groeien. En over de rol die je speelt, alle verschillende rollen die je speelt, zowel als begeleider, als opvoeder, als beschermer. Het is een enorm breed ding. Het is het beste ding ooit. Maar de laatste twee nummers van onze plaat gaan dan meer over de pijn die we in dat proces hebben ervaren. En
0: goed, omdat allebei dat ook beleefd hebt,
2: ik
0: kan me ook voorstellen dat je met elkaar in dat opnamekot ook lekker over kan bomen met elkaar. En dat er ook wel een soort creativiteit kan ontstaan daardoor. Twee mannen hebben het ervaren, hè, dezelfde emotie.
2: Ja, klopt. We hebben daar zeker veel aan elkaar gehad. Het is absurd eigenlijk, hè, dat het ook zo gelijkaardig, allebei kanker, allebei ook eerst positief en dan toch weer niet. En dan ineens was het te laat. Dus het was bijna helemaal parallel. Dus kijk.
0: Ja, goed, we kennen het denk ik allemaal wel. Mensen om ons heen, dat proces is herkenbaar, zeg maar, waar je dan in terechtgekomen. Ja, dat blijft heftig. Wat hoop je eigenlijk? Want het album is, zeg maar, voor je zoon geschreven. Wat hij daar over een 25 jaar, hoe die daarna luistert. Wat hoop je? Het is een soort levensles ook voor hem?
2: Ja, het is vooral gewoon, ik die wou de best mogelijke plaats schrijven die ik kon voor hem. Ik wou gewoon echt het allerbeste doen wat ik kon, zodat hij de best mogelijke muziek ter wereld kon horen. Hoe binnen de beperkingen van wat ik kan schrijven. Ik kan geen Dark Side of the Moon schrijven natuurlijk. Maar dit is mijn Dark Side, zo gezegd. Dit is het beste wat ik kon. En ik wou gewoon dat voor hem maken, dat hij iets mooi had om naar te luisteren. Vandaar dat de plaat ook misschien iets minder hard is en dat er meer ruimte is. Dat het echt veel meer een dynamische spanningsboog is tegenover onze tweede plaat, die misschien veel drukker en bozer was. Dat wou ik nu absoluut niet. Ja, zo is dat gekomen.
0: Hij is nu 2,5 jaar, maar heeft hem, neem ik aan, wel eens gehoord?
2: Ja.
0: En hoe vindt hij het nu? Hij is ook jong, maar reageert hij er positief op of voor een herrie en er zit uit?
2: Ja, hij is enorme muziekfan. Zijn favoriete band is Toto. Maar hij begint de metal heel erg te appreciëren. Hij begint echt heel erg te springen en te moshen. Dus dat is echt wel fijn, ja.
0: Typische vader.
2: Ja.
0: Dat is wel vet, man. Hey, we doen elke, met alle gasten die we gehad hebben we iets gedaan. En met jullie dacht ik aan de Whitney Houston Challenge.
3: Oh shit.
0: Vind je dat goed? Dat we dat even...
1: Je hebt net een slaan.
0: Dus je hoort een klein stukje Whitney, dan is hij stil. Mm. En dan moet je wachten. En dan komt de drum. We hadden dit ook bij... waar was het? Dynamo Metal Fest.
1: Ja, de slechtste waren de drummers.
0: Toen hadden we Rick bij ons. En Rick had een drumstel waar je dit op kon slaan. Nou, Rick is er nu niet bij. Dus we hebben ook geen drumstel. Dus we moeten even...
1: We hebben Luc.
0: Even op de tafel doen.
1: Mogen we Luc slaan?
0: Je moet Luc even schillen. Dus ja, even kijken hoe jullie het doen. Is er iemand die zegt, nou, ik wil erg graag als eerste.
3: Ja, de drummer denk ik dan toch?
2: Tuurlijk.
0: De drummer, hè? Dat vind ik eigenlijk ook inderdaad.
4: Ik zal gewoon aankomen. Niet op voorbereid.
0: Ja, jij denkt, oh shit. Ben jij er klaar voor?
1: Vind je het fijn om op de bel te doen? Of op de tafel? Of met,
0: oh, mag ook op de bel inderdaad. Ja. Kunnen we het even testen? Vind je het handig om de bel... Ja, dit gaat werken. Nou... Ben je er klaar voor?
4: Nee.
0: Nee? Heel goed, dan komt u er nu aan.
3: Ja, dat was geluk.
1: Dat is wel de beste die we gehad hebben.
0: Een fractie van een seconde te snel. Wow. Maar dit was wel heel erg goed.
1: Hey, vooral,
0: zo goed hebben we nog niet gehad.
1: Nee, zeker niet. En vooral omdat de medebandleden anders aan het meeknikken waren. Vond ik heel mooi. Want ik zat tussen jullie in. Ik zat te vertellen zo. En jij ging langzaam. Ja, knap.
0: Ja,
1: niet laten afleiden.
0: Heel goed. Je bent een goede drummer.
1: Nou, succes met het beter doen.
0: Goed, is de volgende klaar?
2: Ga ervoor, Tommy. All right.
0: Ja, all right. Let op.

0: pijnlijk geweest als ik er beter op had gezeten.
1: Ja, jullie zijn gewoon achterover.
2: Jullie zijn ook echt vrienden, dat kan ik gewoon zien. Je gunt het gewoon de drummer. Ah, dat is wel heel erg lief. Last but not least.
0: Oké, ik ga nu wel gênant zijn als hij dat ook mega hard neelt. Dan ben ik de enige zakker van de drie.
2: Dat zou wel een beetje jammer zijn inderdaad, ja.
1: Als jij hem nou neelt, vind ik wel
2: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ja hoor.
2: Komt-ie!

0: opgelucht ademhalen.
1: De bel was toch net niet uitgeklonken voordat hij echt kwam.
0: Ik ben wel gelukkig dat de drummer hem in ieder geval goed had. Dat is wel heel erg fijn. Oh, Luc, jij wil ook graag proberen? Oh, echt waar? Nou, Luc mag ook een keertje.
2: Crowdsurfen kan hij al, nu nog die bel.
0: Exact.
1: Als je nu verslagen wordt...
0: Ben ik klaar voor Luc? Ja? Gaat ie komen, jongen.
1: Beter dan
0: ja.
3: Nu jij.
1: Nee, ik ben
0: hier echt. Je was beter dan sommigen hier aan tafel, Luc. Dat betreft heel goed. Jongens, mag ik jullie ontzettend bedanken. Dan gaan wij afronden met Lyre of Golgotha, een Rotterdamse band. Want zit in Rotterdam. Zeker. In Praise of Cthulhu, een oude black metal band uit de jaren 90. Dank jullie wel voor jullie komst.
1: Super bedankt.
0: En nou ja, goed. We zien jullie vast nog een keer verschijnen. En ik ga luisteren naar je radioshow. Ja, ik ben nieuwsgierig.
4: Ja, is goed.
0: Jongens, bedankt. Ja, cool.
2: Hey, salut.
0: En tot volgende week weer bij De Loodzware Jongens. Wie dan te gast hebben, we gaan zien. Ik weet het niet. Maar nu eerst Lyre of Golgotha.

0: portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh,
3: wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga ik je mis. Pakken.
4: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de demonstratie van extreem rechts werd de politie aangevallen en daardoor is een grens overschreden, vindt de loco-burgemeester van Den Haag. Die liet het protest op het Malieveld ontbinden. De Haagse loco-burgemeester weet nog niet of er door het geweld agenten gewond zijn geraakt en hoeveel ruilschoppers zijn opgepakt. NS en ProRail waarschuwen voor gevaarlijke acties rond het spoor, zoals van een jongen die zich vastklampte aan een wegrijdende trein. Doe het niet, zeggen ze. De jongen was afgelopen nacht op het station vanuit Geest te laat om in te stappen. Hij was daarom aan de treindeur gaan hangen, maar viel en raakte gewond. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van de journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in de Eredivisie is nog altijd wachten op de eerste winst van ADO Den Haag. Ook vanavond is het niet gelukt. Thuis tegen Cambuur kwamen ze na een achterstand niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ADO bungelt helemaal onderaan en Cambuur staat nog net op een veilige plek. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: King Distortion.

du hast mich, du hast.

0: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn meer dan 20 mensen opgepakt voor het geweld vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Sommige verdachten hadden wapens bij zich. Op het Malieveld was een demonstratie van extreem rechts met honderden deelnemers. Al snel ging het mis en gooiden relschoppers vuurwerk en andere dingen naar de politie. Premier Jette noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat de relschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jette brachten ze op die manier het verkeer in gevaar. De Amerikaanse president Trump heeft woord gehouden. Gisteren kondigde hij aan dat 3 grote nieuwsmedia niet meer in het Witte Huis mogen komen, want hij vindt dat ze leugens verspreiden. Trump meende het serieus, want onder meer CNN meldt nu dat een van hun journalisten vandaag inderdaad de toegang is geweigerd. En in Breda was vandaag het Open NK pompoenkweken en de winnaar is volgens Omroep Brabant een man uit België. De weegschaal gaf bij zijn pompoen bijna 850 kilo aan en niemand ging eroverheen. De winnende Belg neemt dankzij zijn pompoen €1,500 mee naar huis. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Morgen. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander.

0: Tank. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de uit de hand gelopen demonstratie van extreem rechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Protest op het Malieveld liep vanmiddag uit op geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitische dingen. Er zijn 24 relschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Bij de extreemrechtse demonstratie zijn ook journalisten belaagd. De politie heeft het over intimideren, bekogelen en uitschelden. Ook zou een fotograaf door een demonstrant onderuit zijn geschopt. Een andere fotograaf kreeg bij de ontruiming van het Malieveld een duw van een agent. Hij viel met camera en al in het water. Ander nieuws dan in Arnhem hebben fans van de overleden zanger Ben Sanders afscheid van hem genomen. Ze kwamen vanavond naar zijn tattooshop waar ze bloemen legden en kaarsen aanstaken. Binnen stond de kist van Sanders. Hij werd afgelopen week doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. En in de Eredivisie heeft Heerenveen dik gewonnen van Sparta. De eindstand in Rotterdam was 0-4. Eerder vandaag haalde ADO Den Haag het tweede punt van dit seizoen. Thuis tegen Cambuur werd het 1-1. Het weer van Weer Online. Vanavond soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dat er bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag agenten zijn aangevallen is volslagen idioot, vindt de Nederlandse Politiebond. Die wil dat de relschoppers snel voor de rechter komen. Tot nu toe zijn er ruim 20 mensen opgepakt. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals messen en boksbeugels. Een emotioneel afscheid in Arnhem. Daar brachten fans van de overleden zanger Ben Sanders hem vanavond een laatste groet. De kist met Sanders stond opgesteld in zijn tattoo-shop en mensen kwamen langs met bloemen en een kaarsje. Ben Sanders was de allereerste winnaar van The Voice. Hij stierf afgelopen week en was 43. De Amerikaanse president Trump neemt geen gas terug als het gaat om de ontwikkeling van AI, ondanks alle zorgen over de veiligheid. Hij wil binnen het Amerikaanse leger nu zelfs een AI-eenheid oprichten en een nieuwe AI-adviseur benoemen. Trump zegt daarbij, er mogen alleen mensen solliciteren met een hoog IQ. En realityster Dave Rolvink heeft zijn officiële debuut gemaakt als profbokser. Hij deed mee aan een toernooi in Rotterdam en moest in zijn partij tegen een bokser uit Letland heel wat klappen verwerken. Uiteindelijk verloor hij. Na afloop zei Rolvink dat hij het de laatste weken niet makkelijk had door de breuk met zijn vriendin. Het weer van Weer Online. Soms regen, vooral in het noorden. Morgenochtend regent het juist vaker in het zuiden. 'S Middags overal zo goed als droog met wat zon en het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pink Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Sportlife.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij de demonstratie van extreemrechts in Den Haag liepen mensen rond met messen en boksbeugels. Dat zegt de politie. Het protest op het Malieveld eindigde vanmiddag in geweld. Mensen gooiden met vuurwerk en riepen antisemitistische dingen. Er zijn 24 railschoppers opgepakt en de meeste zitten nog altijd vast. Premier Jetten noemt het geweld op het Malieveld weerzinwekkend. Hij vindt dat railschoppers het recht op demonstreren hebben misbruikt. Verder neemt hij afstand van de snelwegblokkeerders bij Zevenaar in Gelderland. Klimaatactivisten waren daar vanmiddag de A12 opgelopen. Volgens Jetten brachten ze het verkeer in gevaar. In het bekende museum Het Louvre in Parijs zijn twee Duitsers aangehouden. Ze hadden met plakband twee schilderijen waarop zij zelf te zien waren, opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. De Mona Lisa zelf bleef ongedeerd, maar de muur raakte licht beschadigd. Volgens de mannen ging het om een grap. En Ajax heeft voor de derde keer dit seizoen puntverlies geleden. Ze hadden veel kansen, maar benutten die niet. Het werd 2-2 gelijk tegen Excelsior. Eerder vanavond won Heerenveen uit in Rotterdam makkelijk van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag wist niet voor het eerst te winnen dit seizoen. Het werd 1-1 tegen Cambuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Vannacht een graad of 15 en morgen start met regen in het zuiden. In de rest van het land wisselend bewolkt met zon. 'S Middags lokaal een bui, verder blijft het droog met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King Distortion.